Ook concurrerende supermarkten minder inkijk te geven in de acties en minder tijd om hun prijzen aan te passen. Aldi stopt daar nu mee door de vele negatieve reacties van zijn klanten. In de Tour de France Femme is er een nieuwe gele truidraagster. De Zwitserse Marlene Reusser maakte in de bijna 10 kilometer lange tijdrit haar favoriete rol waar. Reusser, die ook wereldkampioen is in dezelfde discipline, was 4 seconden sneller dan de Nederlandse Nooyen. Lotte Klaas was beste Belgische op plaats 8. Uitrijdend toerwinnares Ferrand Prévot verloor meer dan 2 minuten. Reusser heeft in het klassement nu 14 seconden voorsprong op Demi Vollering. En in Bari, in het zuiden van Italië, heeft een vrouw haar winnend loterijbiljet ter waarde van 1 miljoen euro onverhoopt teruggekregen dankzij de hulp van een team vuilnisophalers. Ze had haar lotje onwetend in de prullenbak van de krantenwinkel gegooid. Toen een familielid haar wees op de winnende nummers, was de prullenbak al opgehaald door de afvaldienst. Daarop alarmeerde ze het bedrijf en na een dag zoeken dook het lot onbeschadigd op tussen een berg afval. De vrouw heeft beloofd de vuilnismannen een flinke beloning te geven. Tijdens de nacht kans op regen en gedonder. Ook in de ochtend kan nog een bui vallen, vooral in het westen. Later op de dag dan tot 24 graden aan de kust en tot 27 in het centrum.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De Brugse Radio.

Vroeger werd de mensheid gewekt door een kraaiende haan. Later door een oorverdovende, vervelende wekker. Of door een irritante wekkerradio die enorm stoort. Maar gelukkig is er nu de VBRO Ontbijtshow. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas. Hier bij VBRO 2.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: VBRO 2. De Brugse Radio.

0: toeristen uit Brugge of West-Vlaanderen. Van vroeger en nu. Ze zijn in onze stad of streek geboren of wonen er.
1: Ai, mijn nakstrogen. Oh, te voeten gewoon, dat is lastig, zullen. Zeg, pak je vel ook.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

De natuurbrand in de regio Noord-Limburg in Nederland breidt niet langer uit. Tientallen brandweerkorpsen hebben na anderhalve dag werk kunnen voorkomen dat het vuur overslaat naar een vlakbijgelegen tweede bos. Toch noemen de autoriteiten de brand niet onder controle, omdat de aangekondigde nachtelijke windstoten het vuur weer zouden kunnen doen oplaaien. Meer dan 100 hectare natuurgrond is al in rook opgegaan. Twee jongeren met Belgische nationaliteit liggen in het ziekenhuis in de Franse Pyreneeën nadat ze tijdens een trektocht getroffen zijn door een blikseminslag. Een van beiden, een jongen van 14, kreeg daarbij ook een hartstilstand. De jongen van 21 liep brandwonden op. De twee maakten deel uit van een groep van 15 wandelaars die een uitstap maakten op 2700 meter hoogte. Winkelketen Aldi gaat de promotieprijzen van de verse producten in zijn digitale folder niet langer verbergen. Sinds enkele maanden stonden die prijzen geblurred tot de zondag voor de promotieweek. Bedoeling was zo concurrerende supermarkten minder inkijk te geven in de acties en minder tijd om hun prijzen aan te passen. Aldi stopt daar nu mee door de vele negatieve reacties van zijn klanten. In de Tour de France Femme is er een nieuwe gele truidraagster. De Zwitserse Marlene Reusser maakte in de bijna 10 kilometer lange tijdrit haar favoriete rol waar. Reusser, die ook wereldkampioen is in dezelfde discipline, was 4 seconden sneller dan de Nederlandse Nooyen. Lotte Klaas was beste Belgische op plaats 8. Uitrijdend toerwinnares Ferrand Prévot verloor meer dan 2 minuten. Reusser heeft in het klassement nu 14 seconden voorsprong op Demi Vollering. En in Bari, in het zuiden van Italië, heeft een vrouw haar winnend loterijbiljet ter waarde van 1 miljoen euro onverhoopt teruggekregen dankzij de hulp van een team vuilnisophalers. Ze had haar lotje onwetend in de prullenbak van de krantenwinkel gegooid. Toen een familielid haar wees op de winnende nummers, was de prullenbak al opgehaald door de afvaldienst. Daarop alarmeerde ze het bedrijf en na een dag zoeken dook het lot onbeschadigd op tussen een berg afval. De vrouw heeft beloofd de vuilnismannen een flinke beloning te geven. Tijdens de nacht kans op regen en gedonder. Ook in de ochtend kan nog een bui vallen, vooral in het westen. Later op de dag dan tot 24 graden aan de kust en tot 27 in het centrum.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: In Nederland geldt ook vandaag nog de noodverordening van het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweermensen hun werk kunnen doen. Die blussen voorlopig alleen nog van op de bestaande paden, want mogelijk liggen er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het bos. In het natuurgebied dat in brand staat zijn er ontploffingen geweest. De Nederlandse explosieve opruimingsdienst zoekt dat verder uit. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. En let op je snelheid wanneer je met de auto op vakantie gaat, want in heel Europa zijn er extra snelheidscontroles. Nog tot en met zondag is het weer Speedweek van Roadpol, een samenwerkingsverband tussen 31 Europese politiediensten. Die controleren 2 keer per jaar in heel Europa op snelheid, gewoonlijk in april en in augustus. De actie moet het aantal verkeersslachtoffers terugdringen tijdens de drukke vakantieperiode. 3 jaar geleden kregen tijdens de zomerse Speedweek liefst 650.000 bestuurders een boete na een snelheidsovertreding. SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van miljardair Elon Musk, heeft in het tweede kwartaal een verlies geboekt van ruim $500 miljard. Beleggers hadden vooraf rekening gehouden met nog meer verlies. De rode cijfers zijn het gevolg van vele miljarden investeringen, vooral in AI. Tegelijk laat SpaceX ook positieve cijfers zien. De omzet van het bedrijf steeg tegenover vorig jaar van 4 miljard naar bijna $8 miljard. Vooral Starlink verkoopt goed. Het satellietennetwerk dat internet aanbiedt, heeft nu 12 miljoen abonnees. SpaceX ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde $85 miljard op. In de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodo Glimt. Union gaf de zegen nog weg in de extra tijd na een derde tegendoelpunt uit de stilstaande fase. De terugwedstrijd wordt volgende dinsdag gespeeld in Noorwegen. En de dag begint bewolkt met kans op wat lichte regen. Na de middag stilaan opklaringen. Het wordt maximaal 27 graden. Morgen eerst zon, ook later wisselend bewolkt en maximaal 25 graden. Ook de volgende dagen afwisselend wolken en zon. De temperatuur stijgt nog wat. Zondag is tot 31 graden mogelijk.
1: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: De komende dagen wordt het geleidelijk een beetje minder warm, maar toch blijven we gemakkelijk zomerse waarden noteren. Morgen bijvoorbeeld, met de west-noordwestelijke wind, minder warme lucht die aangevoerd wordt, maar toch nog maxima van dik 25 graden landinwaarts. In de kustregio een graad of 23. Wolken, opklaringen, heel kleine kans op een heel enkel buitje, maar meestal blijft het droog. Ook op donderdag iets wat minder hoge temperaturen, dat wordt de minst warme dag, met ook dan een graad of 3,24. Tegen vrijdag lopen de temperaturen alweer op. En in het weekend gaan we weer naar maxima eind de 20 graden. Zoals de kaarten er nu bij liggen, volgende week zelfs weer meerdere keren 30. En er is een kleine kans op een lokale bui. Maar dat is het dan ook. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

Nederland geldt ook vandaag nog de noodverordening van het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweermensen hun werk kunnen doen. Die blussen voorlopig alleen nog van op de bestaande paden, want mogelijk liggen er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het bos. In het natuurgebied dat in brand staat zijn er ontploffingen geweest. De Nederlandse explosieve opruimingsdienst zoekt dat verder uit. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. En let op je snelheid wanneer je met de auto op vakantie gaat, want in heel Europa zijn er extra snelheidscontroles. Nog tot en met zondag is het weer Speedweek van Roadpol, een samenwerkingsverband tussen 31 Europese politiediensten. Die controleren 2 keer per jaar in heel Europa op snelheid, gewoonlijk in april en in augustus. De actie moet het aantal verkeersslachtoffers terugdringen tijdens de drukke vakantieperiode. 3 jaar geleden kregen tijdens de zomerse Speedweek liefst 650.000 bestuurders een boete na een snelheidsovertreding. SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van miljardair Elon Musk, heeft in het tweede kwartaal een verlies geboekt van ruim $500 miljard. Beleggers hadden vooraf rekening gehouden met nog meer verlies. De rode cijfers zijn het gevolg van vele miljarden investeringen, vooral in AI. Tegelijk laat SpaceX ook positieve cijfers zien. De omzet van het bedrijf steeg tegenover vorig jaar van 4 miljard naar bijna $8 miljard. Vooral Starlink verkoopt goed. Het satellietennetwerk dat internet aanbiedt, heeft nu 12 miljoen abonnees. SpaceX ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde $85 miljard op. In de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodo Glimt. Union gaf de zegen nog weg in de extra tijd na een derde tegendoelpunt uit de stilstaande fase. De terugwedstrijd wordt volgende dinsdag gespeeld in Noorwegen. En de dag begint bewolkt met kans op wat lichte regen. Na de middag stilaan opklaringen. Het wordt maximaal 27 graden. Morgen eerst zon, ook later wisselend bewolkt en maximaal 25 graden. Ook de volgende dagen afwisselend wolken en zon. De temperatuur stijgt nog wat. Zondag is tot 31 graden mogelijk.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Nederland geldt ook vandaag nog de noodverordening van het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweermensen hun werk kunnen doen. Die blussen voorlopig alleen nog van op de bestaande paden, want mogelijk liggen er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het bos. In het natuurgebied dat in brand staat zijn er ontploffingen geweest. De Nederlandse explosieve opruimingsdienst zoekt dat verder uit. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. En let op je snelheid wanneer je met de auto op vakantie gaat, want in heel Europa zijn er extra snelheidscontroles. Nog tot en met zondag is het weer Speedweek van Roadpol, een samenwerkingsverband tussen 31 Europese politiediensten. Die controleren 2 keer per jaar in heel Europa op snelheid, gewoonlijk in april en in augustus. De actie moet het aantal verkeersslachtoffers terugdringen tijdens de drukke vakantieperiode. 3 jaar geleden kregen tijdens de zomerse Speedweek liefst 650.000 bestuurders een boete na een snelheidsovertreding. SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van miljardair Elon Musk, heeft in het tweede kwartaal een verlies geboekt van ruim $500 miljard. Beleggers hadden vooraf rekening gehouden met nog meer verlies. De rode cijfers zijn het gevolg van vele miljarden investeringen, vooral in AI. Tegelijk laat SpaceX ook positieve cijfers zien. De omzet van het bedrijf steeg tegenover vorig jaar van 4 miljard naar bijna $8 miljard. Vooral Starlink verkoopt goed. Het satellietennetwerk dat internet aanbiedt, heeft nu 12 miljoen abonnees. SpaceX ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde $85 miljard op. In de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodo Glimt. Union gaf de zegen nog weg in de extra tijd na een derde tegendoelpunt uit de stilstaande fase. De terugwedstrijd wordt volgende dinsdag gespeeld in Noorwegen. En de dag begint bewolkt met kans op wat lichte regen. Na de middag stilaan opklaringen. Het wordt maximaal 27 graden. Morgen eerst zon, ook later wisselend bewolkt en maximaal 25 graden. Ook de volgende dagen afwisselend wolken en zon. De temperatuur stijgt nog wat. Zondag is tot 31 graden mogelijk.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Sint-Pieters in de Berkenstraat zijn maandagavond de lichamen van een vrouw van 30 en haar partner van 34 jaar aangetroffen. Het koppel, ouders van 4 kinderen, kon niet meer worden geholpen. Een van de kinderen vond hen en sloeg alarm. De politie en het labo kwamen ter plaatse voor de nodige vaststellingen. Volgens de eerste informatie zijn geen duidelijke sporen van geweld aangetroffen. Het parket stelde een onderzoeksrechter aan. Een autopsie en toxicologisch onderzoek moeten duidelijkheid brengen over de omstandigheden van hun overlijden. De kinderen werden opgevangen. Waar ze nu verblijven is niet bekend. In de Oude Burg in Brugge kan Italiaans restaurant La Gondola opnieuw opgelucht ademhalen. Een week na de brand in de kelder, waarbij tijdens de middagservice plots een luide knal klonk en rook het restaurant binnendrong, is de zaak weer volledig geopend. Dankzij de snelle reflex van de zoon van zaakvoerder Vincenzo Spampinato, die de deuren sloot zodat de rook zich niet kon verspreiden, konden klanten en personeel veilig worden geëvacueerd. De vermoedelijke oorzaak was een explosie aan de boiler. Het restaurant zelf bleef gespaard, maar zonder gas en elektriciteit moest La Gondola tijdelijk sluiten, midden in de drukke zomervakantie. Door een snelle tussenkomst van vakmensen kon het restaurant al op vrijdagavond opnieuw openen, eerst met een beperkte kaart. Intussen zijn alle herstellingen afgerond en draait La Gondola weer volop op volle kracht. In Echtegem is een Duitser van 30 jaar veroordeeld tot 18 maanden cel voor 2 inbraken en een poging daartoe in Brugge, Echtegem en Jabeke. De man liep tegen de lamp op 15 november vorig jaar, toen hij zwaargewond bij buren aanklopte. Agenten herkenden hem meteen van een eerdere poging tot inbraak 2 dagen eerder in Jabeke. Bij de inbraak in Echtegem raakte hij gewond, zocht hulp en werd zo gevat. Onderzoek bracht aan het licht dat hij eerder al toesloeg op 31 december 2024 in Brugge. Toen stal hij enkele tientallen euro's cashgeld en 3 gouden ringen. Ook in zijn 2 volgende inbraken en pogingen tot inbraak was hij daarnaar op zoek. Om zijn gokverslaving te financieren, vertelde de man maandag in de rechtbank in Brugge. In Brugge zoekt chef Jelle Hinderiks een overnemer voor zijn restaurant Preus in de Philipsstokstraat. Na 10 jaar horeca wil hij meer tijd maken voor zichzelf, zijn partner en hun dochters. Preus groeide de voorbije jaren uit tot een geliefd adres, nadat Jelle eerder namaakte met Comme tu veux en ervaring opdeed bij Hertog Jan, Sans Cravate en Faire de Vie. Op sociale media dankt hij zijn trouwe klanten voor alle fijne avonden en benadrukt hij dat Preus voorlopig gewoon open blijft. Hij wil nog een tijd blijven koken terwijl hij zoekt naar de juiste match om de zaak over te nemen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met De Walen Vastgoed. Aan de kust hebben de strandredders in juli maar liefst 466 meldingen van verloren gelopen mensen genoteerd. Dat zijn er aanzienlijk meer dan de 206 van vorig jaar, toen het ook uitzonderlijk goed weer was en bezoekers zich meer spreidden. Het gaat vooral om kinderen onder de 12 jaar, 377 in totaal, plus 42 tieners. In 84% van de gevallen waren de kinderen binnen het half uur weer terecht. Volgens IKWV-voorzitter Wim de Meester blijft gedeelde verantwoordelijkheid cruciaal. Ouders moeten hun kinderen goed in de gaten houden en hen begeleiden naar het water. Redders raden aan om gratis polsbandjes te gebruiken of een duidelijk herkenningspunt af te spreken. De redders moesten ook vaker tussenkomen voor zwemmers in problemen, verrast door hevige branding en sterke stroming. De hulpposten ontvingen in juli 4.564 strandgangers, vooral met snij- en schaafwonden, maar ook 100 pieter man steken en 255 kwallen beten.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond 1 special guest. Sven de Ridder.
3: Dat is een truc van mijn en onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
4: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
5: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
6: Opening, nieuw outletmagazijn. Met korting tot min 70%. Bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13.

En ook op deze midweekse dag, deze woensdag, tekenen we natuurlijk present in onze VBRO Zomerradio met een nieuwe aflevering van de VBRO Ontbijtshow. Tot straks, 9 uur, met om het half uur morgennieuws, met ook twee keer per uur weerman Geert Nasens. Kort en bondig, straks voor 7:30 nog en dan omstreeks 7:15 met zijn eerste ochtendweerpraatje van deze woensdag. Een heel goede morgen.

0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dicht gaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor buste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
0: De VWRO Matinee Show strijkt ook in augustus weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 16 augustus. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
3: De trein naar het geluk.
0: Met ook van de partij Michael Heaven. Mike Delano en André Lugowski. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info at

0: kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vandaag wordt het minder warm. Maar minder warm, dat is een eufemisme in deze zomer die werkelijk alle records aan Degelen slaat. Want dat betekent dat het nog altijd 23 graden wordt aan zee, tot om zelfs 6, 27 graden opnieuw in de dieper landinwaarts gelegen delen. Dat is minder warm, want gisteren zaten we een stuk hoger en de dagen daarvoor ook. Dus ja, het is een afkoeling, als je het zo wil noemen. Met ook een wat minder weerbeeld, hoewel ook dat wel een boetade is, want we halen nog altijd veel zon binnen, verspreid doorheen de dag. Zijn er brede opklaringen, af en toe ook wolkenpartijen, dat wel. En vooral, er is meer wind. En dat is misschien een aandachtspunt. Die wind komt uit het westen, kan tot 50 km per uur halen. Op zich is dat allemaal geen ramp, maar door de droogte staan de bomen er verzwakt bij. En is het niet onmogelijk dat zelfs met 50 km per uur hier of daar een grote tak zou kunnen afbreken. Hou daar rekening mee. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

Nederland geldt ook vandaag nog de noodverordening van het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweermensen hun werk kunnen doen. Die blussen voorlopig alleen nog van op de bestaande paden, want mogelijk liggen er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het bos. In het natuurgebied dat in brand staat zijn er ontploffingen geweest. De Nederlandse explosieve opruimingsdienst zoekt dat verder uit. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. En let op je snelheid wanneer je met de auto op vakantie gaat, want in heel Europa zijn er extra snelheidscontroles. Nog tot en met zondag is het weer Speedweek van Roadpol, een samenwerkingsverband tussen 31 Europese politiediensten. Die controleren 2 keer per jaar in heel Europa op snelheid, gewoonlijk in april en in augustus. De actie moet het aantal verkeersslachtoffers terugdringen tijdens de drukke vakantieperiode. 3 jaar geleden kregen tijdens de zomerse Speedweek liefst 650.000 bestuurders een boete na een snelheidsovertreding. SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van miljardair Elon Musk, heeft in het tweede kwartaal een verlies geboekt van ruim $500 miljard. Beleggers hadden vooraf rekening gehouden met nog meer verlies. De rode cijfers zijn het gevolg van vele miljarden investeringen, vooral in AI. Tegelijk laat SpaceX ook positieve cijfers zien. De omzet van het bedrijf steeg tegenover vorig jaar van 4 miljard naar bijna $8 miljard. Vooral Starlink verkoopt goed. Het satellietennetwerk dat internet aanbiedt, heeft nu 12 miljoen abonnees. SpaceX ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde $85 miljard op. In de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodo Glimt. Union gaf de zegen nog weg in de extra tijd na een derde tegendoelpunt uit de stilstaande fase. De terugwedstrijd wordt volgende dinsdag gespeeld in Noorwegen. En de dag begint bewolkt met kans op wat lichte regen. Na de middag stilaan opklaringen. Het wordt maximaal 27 graden. Morgen eerst zon, ook later wisselend bewolkt en maximaal 25 graden. Ook de volgende dagen afwisselend wolken en zon. De temperatuur stijgt nog wat. Zondag is tot 31 graden mogelijk.

Muziek van bij ons, zoals eerder al aangekondigd een paar keer hier op de Brugse Radio. Op en top West-Vlaamse band, hè? Ocean Dust. Nieuwe single hebben ze uit deze zomer. Dead on My Feet staat deze week centraal als onze Brugse kappen.

We krijgen vandaag wat minder hitte. Nog altijd zomers. Er ligt een lage drukgebied bij Schotland. Dat lage drukgebied beïnvloedt ons weer, maar anno zomer 2026 betekent dat niet veel meer, die lage drukgebieden. Er zijn een paar zwakke storingen die in de loop van vandaag, gisteren en vannacht kunnen doortrekken, maar die storingen die stellen niks voor. Het enige wat daarvan overblijft zijn wolkenvelden en misschien hier en daar is een pietluttig buitje of een handvol druppels. Minder warme lucht, dat ook, maar minder warm, dat betekent dan toch nog altijd maxima van rond een graad of 23 aan de kust tot 5, 6, 27 dieper landinwaarts. Wel meer wind. En die wind, dat kan een dingetje zijn, komt uit het westen met uitschieters tot 50 km per uur. Nu is op zich 50 km per uur niet zoveel, maar doordat de bomen zo verzwakt staan door die droogte, kan dat voldoende zijn om hier en daar toch een grote tak te laten sneuvelen. Hou daar toch maar rekening mee. Vanavond, vannacht, rustiger, de wind neemt af. Minima tegen de ochtend rond 13 graden in de koelere lucht tussen aanhalingstekens. En dan morgen een minder warme dag. Dan stopt ook de huidige hittegolf. We halen de 25 niet meer. We moeten tevreden zijn met 21 tot 23 graden. Overigens nog altijd goed. Met dan toch wel weer meer zon. Ook vrijdag, zaterdag, zondag zijn weer zomers. Vrijdag 25, zaterdag 27, zondag 29 graden met telkens veel zon. Mogelijk een bui tegen zondagavond, dan maandag weer wat koeler. Maar dan naar dinsdag, woensdag toe weer een opstoot van ongekende en ongeziene hitte.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Nederland geldt ook vandaag nog de noodverordening van het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweermensen hun werk kunnen doen. Die blussen voorlopig alleen nog van op de bestaande paden, want mogelijk liggen er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het bos. In het natuurgebied dat in brand staat zijn er ontploffingen geweest. De Nederlandse explosieve opruimingsdienst zoekt dat verder uit. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. En let op je snelheid wanneer je met de auto op vakantie gaat, want in heel Europa zijn er extra snelheidscontroles. Nog tot en met zondag is het weer Speedweek van Roadpol, een samenwerkingsverband tussen 31 Europese politiediensten. Die controleren 2 keer per jaar in heel Europa op snelheid, gewoonlijk in april en in augustus. De actie moet het aantal verkeersslachtoffers terugdringen tijdens de drukke vakantieperiode. 3 jaar geleden kregen tijdens de zomerse Speedweek liefst 650.000 bestuurders een boete na een snelheidsovertreding. SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van miljardair Elon Musk, heeft in het tweede kwartaal een verlies geboekt van ruim $500 miljard. Beleggers hadden vooraf rekening gehouden met nog meer verlies. De rode cijfers zijn het gevolg van vele miljarden investeringen, vooral in AI. Tegelijk laat SpaceX ook positieve cijfers zien. De omzet van het bedrijf steeg tegenover vorig jaar van 4 miljard naar bijna $8 miljard. Vooral Starlink verkoopt goed. Het satellietennetwerk dat internet aanbiedt, heeft nu 12 miljoen abonnees. SpaceX ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde $85 miljard op. In de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodo Glimt. Union gaf de zegen nog weg in de extra tijd na een derde tegendoelpunt uit de stilstaande fase. De terugwedstrijd wordt volgende dinsdag gespeeld in Noorwegen. En de dag begint bewolkt met kans op wat lichte regen. Na de middag stilaan opklaringen. Het wordt maximaal 27 graden. Morgen eerst zon, ook later wisselend bewolkt en maximaal 25 graden. Ook de volgende dagen afwisselend wolken en zon. De temperatuur stijgt nog wat. Zondag is tot 31 graden mogelijk.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Sint-Pieters in de Berkenstraat zijn maandagavond de lichamen van een vrouw van 30 en haar partner van 34 jaar aangetroffen. Het koppel, ouders van 4 kinderen, kon niet meer worden geholpen. Een van de kinderen vond hen en sloeg alarm. De politie en het labo kwamen ter plaatse voor de nodige vaststellingen. Volgens de eerste informatie zijn geen duidelijke sporen van geweld aangetroffen. Het parket stelde een onderzoeksrechter aan. Een autopsie en toxicologisch onderzoek moeten duidelijkheid brengen over de omstandigheden van hun overlijden. De kinderen werden opgevangen. Waar ze nu verblijven is niet bekend. In de Oude Burg in Brugge kan Italiaans restaurant La Gondola opnieuw opgelucht ademhalen. Een week na de brand in de kelder, waarbij tijdens de middagservice plots een luide knal klonk en rook het restaurant binnendrong, is de zaak weer volledig geopend. Dankzij de snelle reflex van de zoon van zaakvoerder Vincenzo Spampinato, die de deuren sloot zodat de rook zich niet kon verspreiden, konden klanten en personeel veilig worden geëvacueerd. De vermoedelijke oorzaak was een explosie aan de boiler. Het restaurant zelf bleef gespaard, maar zonder gas en elektriciteit moest La Gondola tijdelijk sluiten, midden in de drukke zomervakantie. Door een snelle tussenkomst van vakmensen kon het restaurant al op vrijdagavond opnieuw openen, eerst met een beperkte kaart. Intussen zijn alle herstellingen afgerond en draait La Gondola weer volop op volle kracht. In Ichtegem is een Duitser van 30 jaar veroordeeld tot 18 maanden cel voor 2 inbraken en een poging daartoe in Brugge, Ichtegem en Jabeke. De man liep tegen de lamp op 15 november vorig jaar, toen hij zwaargewond bij buren aanklopte. Agenten herkenden hem meteen van een eerdere poging tot inbraak 2 dagen eerder in Jabeke. Bij de inbraak in Ichtegem raakte hij gewond, zocht hulp en werd zo gevat. Onderzoek bracht aan het licht dat hij eerder al toesloeg op 31 december 2024 in Brugge. Toen stal hij enkele tientallen euro's cashgeld en 3 gouden ringen. Ook in zijn 2 volgende inbraken en pogingen tot inbraak was hij daarnaar op zoek. Om zijn gokverslaving te financieren, vertelde de man maandag in de rechtbank in Brugge. In Brugge zoekt chef Jelle Hinderiks een overnemer voor zijn restaurant Preus in de Philipsstokstraat. Na 10 jaar horeca wil hij meer tijd maken voor zichzelf, zijn partner en hun dochters. Preus groeide de voorbije jaren uit tot een geliefd adres, nadat Jelle eerder namaakte met Comte du Vu en ervaring opdeed bij Hertog Jan, Sans Cravate en Faire de Vie. Op sociale media dankt hij zijn trouwe klanten voor alle fijne avonden en benadrukt hij dat Preus voorlopig gewoon open blijft. Hij wil nog een tijd blijven koken terwijl hij zoekt naar de juiste match om de zaak over te nemen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met De Walen Vastgoed. Aan de kust hebben de strandredders in juli maar liefst 466 meldingen van verloren gelopen mensen genoteerd. Dat zijn er aanzienlijk meer dan de 206 van vorig jaar, toen het ook uitzonderlijk goed weer was en bezoekers zich meer spreidden. Het gaat vooral om kinderen onder de 12 jaar, 377 in totaal, plus 42 tieners. In 84% van de gevallen waren de kinderen binnen het half uur weer terecht. Volgens IKWV-voorzitter Wim de Meester blijft gedeelde verantwoordelijkheid cruciaal. Ouders moeten hun kinderen goed in de gaten houden en hen begeleiden naar het water. Redders raden aan om gratis polsbandjes te gebruiken of een duidelijk herkenningspunt af te spreken. De redders moesten ook vaker tussenkomen voor zwemmers in problemen, verrast door hevige branding en sterke stroming. De hulpposten ontvingen in juli 4.564 strandgangers, vooral met snij- en schaafwonden, maar ook 100 pietermansteken en 255 kwallenbeten.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
3: Ben je op zoek naar een artiest die elk feest onvergetelijk maakt? Sammy Moore brengt een warme muzikale show vol klassiekers, meezingers en eigen hits. Zoals Roxanne. Eén keer en samen zijn. Met meer dan 10 jaar ervaring raakt hij zijn publiek met enthousiasme, energie en interactie. Van slager tot pop. Hey, doe niet zo sexy. Levenslied tot rock. Sammy Moore schakelt moeiteloos tussen stijlen en talen. Nederlands, Frans, Engels, Spaans of Duits. Perfect voor events, huwelijken, verjaardagen, festivals of dansnamiddagen. Laat je meevoeren op een reis vol sfeer, nostalgie en ambiance. Meer info, bezoek sammymoore.be.
4: Altijd schone muziek.

Deel 2 van deze woensdagse VBRO ontbijtshow in de VBRO Zomerradio. Op en top zomerse muziek natuurlijk. Heel veel gezelligheid en sfeer. Verfrissende muziekjes met weerman Geert Nasens die alles weet te vertellen over het weer. Wat wordt het? Kort en bondig nog voor 8:30. Uitgebreid en uiteraard ook met vooruitblik naar de volgende dagen. Straks omstreeks 9:15. Ik ben Frederik Thomas.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. Nieuw van Frik.

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vleugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35. Mail bova-entertainment@hotmail.com of kijk op freekvanrooij.com.

0: freekvanrooij.com.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vandaag wordt het minder warm. Maar minder warm, dat is een eufemisme in deze zomer die werkelijk alle records aan diggelen slaat. Want dat betekent dat het nog altijd 23 graden wordt aan zee, tot een zelfs 6, 27 graden opnieuw in de dieper landinwaarts gelegen delen. Dat is minder warm, want gisteren zaten we een stuk hoger en de dagen daarvoor ook. Dus ja, het is een afkoeling, als je het zo wil noemen. Met ook een wat minder weerbeeld, hoewel ook dat wel een boetade is, want we halen nog altijd veel zon binnen, verspreid doorheen de dag. Zijn er brede opklaringen, af en toe ook wolkenpartijen, dat wel. En vooral, er is meer wind. En dat is misschien een aandachtspunt. Die wind komt uit het westen, kan tot 50 km per uur halen. Op zich is dat allemaal geen ramp, maar door de droogte staan de bomen er verzwakt bij. En is het niet onmogelijk dat zelfs met 50 km per uur hier of daar een grote tak zou kunnen afbreken. Hou daar rekening mee. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Hij is er, de gratis app van de Brugse Radio. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play.
1: In Nederland geldt ook vandaag nog de noodverordening van het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweermensen hun werk kunnen doen. Die blussen voorlopig alleen nog van op de bestaande paden, want mogelijk liggen er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het bos. In het natuurgebied dat in brand staat zijn er ontploffingen geweest. De Nederlandse explosieve opruimingsdienst zoekt dat verder uit. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. En let op je snelheid wanneer je met de auto op vakantie gaat, want in heel Europa zijn er extra snelheidscontroles. Nog tot en met zondag is het weer Speedweek van Roadpol, een samenwerkingsverband tussen 31 Europese politiediensten. Die controleren 2 keer per jaar in heel Europa op snelheid, gewoonlijk in april en in augustus. De actie moet het aantal verkeersslachtoffers terugdringen tijdens de drukke vakantieperiode. 3 jaar geleden kregen tijdens de zomerse Speedweek liefst 650.000 bestuurders een boete na een snelheidsovertreding. SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van miljardair Elon Musk, heeft in het tweede kwartaal een verlies geboekt van ruim $500 miljard. Beleggers hadden vooraf rekening gehouden met nog meer verlies. De rode cijfers zijn het gevolg van vele miljarden investeringen, vooral in AI. Tegelijk laat SpaceX ook positieve cijfers zien. De omzet van het bedrijf steeg tegenover vorig jaar van 4 miljard naar bijna $8 miljard. Vooral Starlink verkoopt goed. Het satellietennetwerk dat internet aanbiedt, heeft nu 12 miljoen abonnees. SpaceX ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde $85 miljard op. In de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodo Glimt. Union gaf de zegen nog weg in de extra tijd na een derde tegendoelpunt uit de stilstaande fase. De terugwedstrijd wordt volgende dinsdag gespeeld in Noorwegen. En de dag begint bewolkt met kans op wat lichte regen. Na de middag stilaan opklaringen. Het wordt maximaal 27 graden. Morgen eerst zon, ook later wisselend bewolkt en maximaal 25 graden. Ook de volgende dagen afwisselend wolken en zon. De temperatuur stijgt nog wat. Zondag is tot 31 graden mogelijk.

Ja, heel wat hè, op deze midweekse dag. Deze woensdag, de 5e van augustus, in eigen stad, in eigen regio. Hou je van het stadsleven, van evenementen en dergelijke, dan kom je in Brugge altijd wel ergens aan je trekken. In de wijde omgeving heerlijk fietsen natuurlijk, bijvoorbeeld van Brugge naar Damme of van Brugge naar de kust. Het kan allemaal hè, waterplezier heb je ook op bepaalde plaatsen. Je kan van zomerbaars genieten. Je kan een terrasje doen, een regulier terrasje. Je kan iets bezoeken, tal van fantastische dingen. Je kan ook lang uitgaan op deze 5e van augustus. Allemaal dingen die perfect passen in een zomersplaatje. Het zomersplaatje van 2026. Met uiteraard heel dichtbij de VBRO Zomerradio.

We krijgen vandaag wat minder hitte. Nog altijd zomers. Er ligt een lage drukgebied bij Schotland. Dat lage drukgebied beïnvloedt ons weer, maar anno zomer 2026 betekent dat niet veel meer, die lage drukgebieden. Er zijn een paar zwakke storingen die in de loop van vandaag, gisteren en vannacht kunnen doortrekken, maar die storingen die stellen niks voor. Het enige wat daarvan overblijft zijn wolkenvelden en misschien hier en daar is een pietluttig buitje of een handvol druppels. Minder warme lucht, dat ook, maar minder warm, dat betekent dan toch nog altijd maxima van rond een graad of 23 aan de kust tot 5, 6, 27 dieper landinwaarts. Wel meer wind. En die wind, dat kan een dingetje zijn, komt uit het westen met uitschieters tot 50 km per uur. Nu is op zich 50 km per uur niet zoveel, maar doordat de bomen zo verzwakt staan door die droogte, kan dat voldoende zijn om hier en daar toch een grote tak te laten sneuvelen. Hou daar toch maar rekening mee. Vanavond, vannacht, rustiger, de wind neemt af. Minima tegen de ochtend rond 13 graden in de koelere lucht tussen aanhalingstekens. En dan morgen een minder warme dag. Dan stopt ook de huidige hittegolf. We halen de 25 niet meer. We moeten tevreden zijn met 21 tot 23 graden. Overigens nog altijd goed. Met dan toch wel weer meer zon. Ook vrijdag, zaterdag, zondag zijn weer zomers. Vrijdag 25, zaterdag 27, zondag 29 graden met telkens veel zon. Mogelijk een bui tegen zondagavond, dan maandag weer wat koeler. Maar dan naar dinsdag, woensdag toe weer een opstoot van ongekende en ongeziene hitte.

0: Ja, natuurlijk. Hoe kan het ook anders? Frank Valentino, nooit ver weg hier bij de Brugse Radio. Ja, en dat we dat nog allemaal hebben en draaien, hè, dat is op zich toch al heel opmerkelijk. Hè. De prille beginperiode van de Brugse Radio 1982, toen hij ook zijn eerste Brugse cappen te pakken had. Denk je nog wel eens aan mij dat 45 toerenplaatje van Frank Valentino dat we vandaag in de start van onze woensdagse VBRO ontbijtshow nog een keer op onze draaitafel hebben gelegd. De Brugse Radio, je weet het, wij houden van traditie, wij houden van de echtheid, het analoge, oude ambacht van de radio, zeg maar, en die sfeer van toen, die brengen we nog iedere dag weer, 24 uur op 24, op de 102.7 FM, op DAB+, en natuurlijk ook via onze gratis krachtige te downloaden luisterapp Brugse Radio. Ontdek hem op Google Play of download hem in de App Store volgens het type smartphone dat je hebt.
1: Dit was de ontbijtshow van VBRO. Tot morgen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Mogelijk komt er in ons land een verbod op krachtige wagens voor jonge chauffeurs die pas hun rijbewijs behaald hebben. Minister van Mobiliteit Krukke onderzoekt die mogelijkheid. Hij doet dat naar aanleiding van een nieuwe wet in Frankrijk. Na de zomer mogen jonge beginnende bestuurders daar niet meer rondrijden met krachtige wagens zoals sportauto's, omdat die geregeld betrokken zijn bij zware ongevallen. De Franse overheid heeft wel nog geen grens bepaald voor het motorvermogen. Experts zien ook in ons land het nut in van zo'n verbod. Italië voerde de maatregel 15 jaar geleden al in. Hulplijn 1712 heeft tijdens het WK voetbal 4% meer oproepen gekregen dan in diezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit voorlopige cijfers. De emoties lopen hoog op tijdens grote voetbaltoernooien, omdat mensen vaker alcohol drinken en meer tijd samen doorbrengen. Daardoor kunnen spanningen sneller escaleren. Bij een grote Russische luchtaanval in de regio rond de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 15 mensen om het leven gekomen. Tientallen anderen raakten gewond. Raketten en drones sloegen in op zeker 7 verschillende locaties, waaronder opslagplaatsen en een wooncomplex. Op verschillende plaatsen brak brand uit. Ook in de stad Bucha viel 1 dode en raakten 21 mensen gewond. Het Oekraïnse leger heeft een tekort aan luchtafweerraketten. De Verenigde Staten zouden die normaal leveren, maar de Amerikaanse president Trump is teruggekomen op die belofte. Alexander Bloks mag zonder te spelen door naar de derde ronde van het ATP-tennistoernooi in het Canadese Montreal. Zijn Spaanse tegenstander Jaume Munar gaf op. In de volgende ronde neemt Bloks het sowieso op tegen een Tsjech. Ofwel is dat Lejecka, ofwel Kopriva. We krijgen een mix van zon en wolken en mogelijk valt er een bui. De temperatuur stijgt tot zo'n 28 graden. Morgen wordt het vrij zonnig en halen we een graad of 24.
1: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Deerne. Matinee-show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe presenteert en zingt. Ja,

VBRO Matiné Show in De Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matiné Show in De Bolzak 0471 82 52 62 050 78 83 33 of info@vbro.be. Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor buste congé.
2: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
2: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
4: De Brugse Radio.

In Sint-Pieters in de Berkenstraat zijn maandagavond de lichamen van een vrouw van 30 en haar partner van 34 jaar aangetroffen. Het koppel, ouders van 4 kinderen, kon niet meer worden geholpen. Een van de kinderen vond hen en sloeg alarm. De politie en het labo kwamen ter plaatse voor de nodige vaststellingen. Volgens de eerste informatie zijn geen duidelijke sporen van geweld aangetroffen. Het parket stelde een onderzoeksrechter aan. Een autopsie en toxicologisch onderzoek moeten duidelijkheid brengen over de omstandigheden van hun overlijden. De kinderen werden opgevangen. Waar ze nu verblijven is niet bekend. In de Oude Burg in Brugge kan Italiaans restaurant La Gondola opnieuw opgelucht ademhalen. Een week na de brand in de kelder, waarbij tijdens de middagservice plots een luide knal klonk en rook het restaurant binnendrong, is de zaak weer volledig geopend. Dankzij de snelle reflex van de zoon van zaakvoerder Vincenzo Spampinato, die de deuren sloot zodat de rook zich niet kon verspreiden, konden klanten en personeel veilig worden geëvacueerd. De vermoedelijke oorzaak was een explosie aan de boiler. Het restaurant zelf bleef gespaard, maar zonder gas en elektriciteit moest La Gondola tijdelijk sluiten, midden in de drukke zomervakantie. Door een snelle tussenkomst van vakmensen kon het restaurant al op vrijdagavond opnieuw openen, eerst met een beperkte kaart. Intussen zijn alle herstellingen afgerond en draait La Gondola weer volop op volle kracht. In Echtegem is een Duitser van 30 jaar veroordeeld tot 18 maanden cel voor 2 inbraken en een poging daartoe in Brugge, Echtegem en Jabeke. De man liep tegen de lamp op 15 november vorig jaar, toen hij zwaargewond bij buren aanklopte. Agenten herkenden hem meteen van een eerdere poging tot inbraak 2 dagen eerder in Jabeke. Bij de inbraak in Echtegem raakte hij gewond, zocht hulp en werd zo gevat. Onderzoek bracht aan het licht dat hij eerder al toesloeg op 31 december 2024 in Brugge. Toen stal hij enkele tientallen euro's cashgeld en 3 gouden ringen. Ook in zijn 2 volgende inbraken en pogingen tot inbraak was hij daarnaar op zoek. Om zijn gokverslaving te financieren, vertelde de man maandag in de rechtbank in Brugge. In Brugge zoekt chef Jelle Hinderiks een overnemer voor zijn restaurant Preus in de Philipsstokstraat. Na 10 jaar horeca wil hij meer tijd maken voor zichzelf, zijn partner en hun dochters. Preus groeide de voorbije jaren uit tot een geliefd adres, nadat Jelle eerder namaakte met Comte du Vu en ervaring opdeed bij Hertog Jan, Sans Cravate en Faire de Vie. Op sociale media dankt hij zijn trouwe klanten voor alle fijne avonden en benadrukt hij dat Preus voorlopig gewoon open blijft. Hij wil nog een tijd blijven koken terwijl hij zoekt naar de juiste match om de zaak over te nemen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met De Walen Vastgoed. Aan de kust hebben de strandredders in juli maar liefst 466 meldingen van verloren gelopen mensen genoteerd. Dat zijn er aanzienlijk meer dan de 206 van vorig jaar, toen het ook uitzonderlijk goed weer was en bezoekers zich meer spreidden. Het gaat vooral om kinderen onder de 12 jaar, 377 in totaal, plus 42 tieners. In 84% van de gevallen waren de kinderen binnen het half uur weer terecht. Volgens IKWV-voorzitter Wim de Meester blijft gedeelde verantwoordelijkheid cruciaal. Ouders moeten hun kinderen goed in de gaten houden en hen begeleiden naar het water. Redders raden aan om gratis polsbandjes te gebruiken of een duidelijk herkenningspunt af te spreken. De redders moesten ook vaker tussenkomen voor zwemmers in problemen, verrast door hevige branding en sterke stroming. De hulpposten ontvingen in juli 4.564 strandgangers, vooral met snij- en schaafwonden, maar ook 100 pietermansteken en 255 kwallenbeten.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: Mogelijk komt er in ons land een verbod op krachtige wagens voor jonge chauffeurs die pas hun rijbewijs behaald hebben. Minister van Mobiliteit Krukke onderzoekt die mogelijkheid. Hij doet dat naar aanleiding van een nieuwe wet in Frankrijk. Na de zomer mogen jonge beginnende bestuurders daar niet meer rondrijden met krachtige wagens zoals sportauto's, omdat die geregeld betrokken zijn bij zware ongevallen. De Franse overheid heeft wel nog geen grens bepaald voor het motorvermogen. Experts zien ook in ons land het nut in van zo'n verbod. Italië voerde de maatregel 15 jaar geleden al in. Hulplijn 1712 heeft tijdens het WK voetbal 4% meer oproepen gekregen dan in diezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit voorlopige cijfers. De emoties lopen hoog op tijdens grote voetbaltoernooien, omdat mensen vaker alcohol drinken en meer tijd samen doorbrengen. Daardoor kunnen spanningen sneller escaleren. Bij een grote Russische luchtaanval in de regio rond de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 15 mensen om het leven gekomen. Tientallen anderen raakten gewond. Raketten en drones sloegen in op zeker 7 verschillende locaties, waaronder opslagplaatsen en een wooncomplex. Op verschillende plaatsen brak brand uit. Ook in de stad Bucha viel 1 dode en raakten 21 mensen gewond. Het Oekraïnse leger heeft een tekort aan luchtafweerraketten. De Verenigde Staten zouden die normaal leveren, maar de Amerikaanse president Trump is teruggekomen op die belofte. Alexander Bloks mag zonder te spelen door naar de derde ronde van het ATP-tennistoernooi in het Canadese Montreal. Zijn Spaanse tegenstander Jaume Munar gaf op. In de volgende ronde neemt Bloks het sowieso op tegen een Tsjech. Ofwel is dat Lejecka, ofwel Kopriva. We krijgen een mix van zon en wolken en mogelijk valt er een bui. De temperatuur stijgt tot zo'n 28 graden. Morgen wordt het vrij zonnig en halen we een graad of 24.
1: Nieuws uit je regio.
2: Gisterenmiddag gebeurde een ongeval op het kruispunt van de Rijksweg met de Hulst-Molenstraat in Lendelede. Twee voertuigen botsten er met een stevige klap op elkaar. Een 82-jarige bestuurster en een passagier werden naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. Door het ongeval was er verkeershinder in de buurt. Een 90-jarige fietser uit Houtgulst is gisterenochtend zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een bestelwagen op een kruispunt met de Vrije Bosroute, een fietssnelweg tussen Ieper en Kortemark. Het slachtoffer liep zware breuken op en werd met de mughelen naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de bestelwagen was onder de indruk en werd opgevangen door omstaanders en familie. Ook op de expressweg in Wielsbeke werd gisterenochtend een 51-jarige fietster aangereden door een bestelwagen. Het slachtoffer liep daarbij levensgevaarlijke verwondingen op. De 25-jarige bestuurder van de bestelwagen probeerde haar nog te ontwijken, maar dat lukte niet. Hij verkeerde in shock. En maandagavond zorgde een straatreiziger voor ophef in het centrum van Diksmuiden. Toen de politie de man wilde vatten, reed die plots aan hoge snelheid in op de politiecombi om zo te kunnen vluchten. Later liet hij ook zijn eigen voertuig achter en vluchtte te voet weg. De politie kent zijn identiteit, er loopt een onderzoek. Er vielen geen gewonden, maar de materiële schade aan het politievoertuig is aanzienlijk.
3: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
4: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
3: Mossy Nabas.
5: Eierpa, een nachtwinkel.
3: Of William Boeva.
6: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
3: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
7: Ben je op zoek naar een artiest die elk feest onvergetelijk maakt? Sammy Moore brengt een warme muzikale show vol klassiekers, meezingers en eigen hits. Zoals Roxanne. Eén keer en samen zijn. Samen zijn. Met meer dan 10 jaar ervaring raakt hij zijn publiek met enthousiasme, energie en interactie. Van slager tot pop. Hey, doe niet zo sexy. Levenslied tot rock. Sammy Moore schakelt moeiteloos tussen stijlen en talen. Nederlands, Frans, Engels, Spaans of Duits. Kom en houd druk van mij. Perfect voor events, huwelijken, verjaardagen, festivals of dansnamiddagen. laat je meevoeren op een reis vol sfeer, nostalgie en ambiance. Meer info? Bezoek sammymore.be.
1: Altijd schone muziek.

nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag. Nieuw van Freek van

Monica van Freek van Rooy. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vleugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooy boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35. Mail bova-entertainment@hotmail.com of kijk op freekvanrooy.com.

0: freekvanrooij.com.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vandaag wordt het minder warm. Maar minder warm, dat is een eufemisme in deze zomer die werkelijk alle records aan Degelen slaat. Want dat betekent dat het nog altijd 23 graden wordt aan zee, tot een zelfs 6, 27 graden opnieuw in de dieper landinwaarts gelegen delen. Dat is minder warm, want gisteren zaten we een stuk hoger en de dagen daarvoor ook. Dus ja, het is een afkoeling, als je het zo wil noemen. Met ook een wat minder weerbeeld, hoewel ook dat wel een boutade is, want we halen nog altijd veel zon binnen, verspreid doorheen de dag. Zijn er brede opklaringen, af en toe ook wolkenpartijen, dat wel. En vooral, er is meer wind. En dat is misschien een aandachtspunt. Die wind komt uit het westen, kan tot 50 km per uur halen. Op zich is dat allemaal geen ramp, maar door de droogte staan de bomen er verzwakt bij. En is het niet onmogelijk dat zelfs met 50 km per uur hier of daar een grote tak zou kunnen afbreken. Hou daar rekening mee. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Zo, de moppetrommel is weer ontrooid, zeg. Luisteraar, goedemorgen, hier is Doeke Lerik. En met terug het oproep aan de luisteraars voor de heerlijkste mopjes, zeg. Eén nummer natuurlijk. En kijk, we worden zin om niet uitgesproken en de telefoon gaat alweer. We zijn benieuwd wie we aan de lijn krijgen. Hallo.
1: Hallo, Jean de La Vallée hier, hé.
0: Ah, dat is een eindje geleden. Jean de La Vallée, zeg.
1: Ja, onkel Erik, zeg, we gaan nog een keer pogingen doen om de mensen aan het lachen te zetten.
0: Ja, Jean.
1: Ja. En wel, toen was ik er een vind, en je had enorm veel gedronken. Je wist niet meer van wat een parochie dat hij was.
0: Ja.
1: En je wandelt al wiebelend door dat dorp, en namelijk loopt hij de kerken binnen. En je had die steenrechte naar het biechtkotje.
0: Ja.
1: Nu, je zet hem in dat biechtkotje. En achter een ende, de pastor, die in dat biechtkotje zit, zegt, verdorie, kunnen we een klik niet. Je klopt dat zo, hè. 3 keer op de wand. En die dronkaarder roept, je moet niet kloppen, hè. Want hangt hier ook geen papier.
0: Oei, Jean.
1: Ja, het was hier met de rukstjan, hè.
0: Hij zit er nog niet met de rukstjan, we zeggen, we niet voorstellen.
1: Ja, we hebben er al veel mee gelachen.
0: Ja, inderdaad, het is een goedje, het is een beetje, hé?
1: Ja, alleen hoe kleer ik nog het allerbeste voor vandaag, en doet het nog eens een keer, hé?
0: Allee, zeg, Jean, hartelijk dank voor je oproep, zeg. En veel groeten in de steden door aan de buren, hé, en aan de mensen die ik ken, hé?
1: Ja, de groet van Jean de La Vallée.
0: Ja, en doet de groeten aan dikke Mathilde.
1: Het oostend, ja.
0: Ciao, het beste.
1: Daag.
0: Beste. Voilà, en het zit er weer op voor vandaag, zei de moppetrommel. Hopelijk vond je het leuk en we zitten de volgende keer weer. Groet nog van onkel Erik.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: Mogelijk komt er in ons land een verbod op krachtige wagens voor jonge chauffeurs die pas hun rijbewijs behaald hebben. Minister van Mobiliteit Krukke onderzoekt die mogelijkheid. Hij doet dat naar aanleiding van een nieuwe wet in Frankrijk. Na de zomer mogen jonge beginnende bestuurders daar niet meer rondrijden met krachtige wagens zoals sportauto's, omdat die geregeld betrokken zijn bij zware ongevallen. De Franse overheid heeft wel nog geen grens bepaald voor het motorvermogen. Experts zien ook in ons land het nut in van zo'n verbod. Italië voerde de maatregel 15 jaar geleden al in. Hulplijn 1712 heeft tijdens het WK voetbal 4% meer oproepen gekregen dan in diezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit voorlopige cijfers. De emoties lopen hoog op tijdens grote voetbaltoernooien, omdat mensen vaker alcohol drinken en meer tijd samen doorbrengen. Daardoor kunnen spanningen sneller escaleren. Bij een grote Russische luchtaanval in de regio rond de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 15 mensen om het leven gekomen. Tientallen anderen raakten gewond. Raketten en drones sloegen in op zeker 7 verschillende locaties, waaronder opslagplaatsen en een wooncomplex. Op verschillende plaatsen brak brand uit. Ook in de stad Bucha viel 1 dode en raakten 21 mensen gewond. Het Oekraïnse leger heeft een tekort aan luchtafweerraketten. De Verenigde Staten zouden die normaal leveren, maar de Amerikaanse president Trump is teruggekomen op die belofte. Alexander Bloks mag zonder te spelen door naar de derde ronde van het ATP-tennistoernooi in het Canadese Montreal. Zijn Spaanse tegenstander Jaume Munar gaf op. In de volgende ronde neemt Bloks het sowieso op tegen een Tsjech. Ofwel is dat Lejecka, ofwel Kopriva. We krijgen een mix van zon en wolken en mogelijk valt er een bui. De temperatuur stijgt tot zo'n 28 graden. Morgen wordt het vrij zonnig en halen we een graad of 24.
1: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Deernem. Matinee-show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe presenteert en zingt.

0: VBRO Matiné Show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matiné Show in de Bolzak
1: 0471 82 52 62 050 78 83 33
0: of info@vbro.be. Altijd schone muziek.

Op en top West-Vlaams werk. Ocean Dust, dat is de naam van de band. En ze hebben nu al een paar plaatjes gehad die het wisten te schoppen tot Brugse kappen. Deze week ook met hun zomertitel Dead on My Feet was dat.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. Ben je op zoek naar een artiest die elk feest onvergetelijk maakt? Sammy Moore brengt een warme muzikale show vol klassiekers, meezingers en eigen hits, zoals Roxanne. Eén keer en samen zijn. Samen zijn. Met meer dan 10 jaar ervaring raakt hij zijn publiek met enthousiasme, energie en interactie. Van slager tot pop. Hey, doe niet zo sexy. Levenslied tot rock. Sammy Moore schakelt moeiteloos tussen stijlen en talen. Nederlands, Frans, Engels, Spaans of Duits. Perfect voor events, huwelijken, verjaardagen, festivals of dansnamiddagen. Laat je meevoeren op een reis vol sfeer, nostalgie en ambiance. Meer info, bezoek sammymore.be. De VWRO Matinee Show strijkt ook in augustus weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 16 augustus. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt. De trein naar het geluk. Met de hoek van de partij, Michael Heaven. Mike Delano en André Lugowski. Inschrijvingen voor deze matinee show op info@

0: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: De Brugse Radio.

Mogelijk komt er in ons land een verbod op krachtige wagens voor jonge chauffeurs die pas hun rijbewijs behaald hebben. Minister van Mobiliteit Krukke onderzoekt die mogelijkheid. Hij doet dat naar aanleiding van een nieuwe wet in Frankrijk. Na de zomer mogen jonge beginnende bestuurders daar niet meer rondrijden met krachtige wagens zoals sportauto's, omdat die geregeld betrokken zijn bij zware ongevallen. De Franse overheid heeft wel nog geen grens bepaald voor het motorvermogen. Experts zien ook in ons land het nut in van zo'n verbod. Italië voerde de maatregel 15 jaar geleden al in. Hulplijn 1712 heeft tijdens het WK voetbal 4% meer oproepen gekregen dan in diezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit voorlopige cijfers. De emoties lopen hoog op tijdens grote voetbaltoernooien, omdat mensen vaker alcohol drinken en meer tijd samen doorbrengen. Daardoor kunnen spanningen sneller escaleren. Bij een grote Russische luchtaanval in de regio rond de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 15 mensen om het leven gekomen. Tientallen anderen raakten gewond. Raketten en drones sloegen in op zeker 7 verschillende locaties, waaronder opslagplaatsen en een wooncomplex. Op verschillende plaatsen brak brand uit. Ook in de stad Bucha viel 1 dode en raakte 21 mensen gewond. Het Oekraïnse leger heeft een tekort aan luchtafweerraketten. De Verenigde Staten zouden die normaal leveren, maar de Amerikaanse president Trump is teruggekomen op die belofte. Alexander Bloks mag zonder te spelen door naar de derde ronde van het ATP-tennistoernooi in het Canadese Montreal. Zijn Spaanse tegenstander Jaume Munar gaf op. In de volgende ronde neemt Bloks het sowieso op tegen een Tsjech. Ofwel is dat Lejecka, ofwel Kopriva. We krijgen een mix van zon en wolken en mogelijk valt er een bui. De temperatuur stijgt tot zo'n 28 graden. Morgen wordt het vrij zonnig en halen we een graad of 24.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: De politie heeft een drugbende opgerold die opereerde via Snapchat. Agenten vielen binnen op verschillende plaatsen en pakten 4 verdachten op. Ze namen ook bijna 300 gram cocaïne, 500 gram cannabis en €800 cash in beslag. Enkele arrestanten zijn geen onbekenden voor het gerecht. 2 mannen van 23 en 27 zijn intussen al voor de onderzoeksrechter gekomen en aangehouden. De bekende Vlaamse veilingmeester Mon Bernaerts is overleden. Dat heeft een van zijn zonen bekendgemaakt. Veilinghuis Bernaerts vierde vorig jaar zijn 50ste verjaardag. Mon Bernaerts werd bekend door de vele veilingen op televisie. Hij verkocht ook het duurste schilderij ooit in ons land. De hemelvogel van René Magritte. Het kunstwerk ging onder de hamer voor €3,4 miljoen. Mon Bernaerts is 81 geworden. De grote natuurbrand in Nederlands-Limburg is onder controle. De brandweer zal wel nog enkele dagen moeten nablussen, omdat er verschillende brandhaarden zijn. Ze zet daarbij ook opnieuw blushelikopters in. Ook ons land stuurt extra manschappen. Op de luchthaven van het Duitse Leipzig zijn alle vluchten afgelopen nacht even opgeschort nadat een drone was gespot die mogelijk explosieven aan boord had. Verschillende vliegtuigen werden omgeleid. Volgens de krant Bild vloog de drone met een ontsteker in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Er is een onderzoek geopend. In Los Angeles is het voorbije weekend mogelijk een aanslag op president Trump verijdeld. Dat schrijven Amerikaanse media. De politie arresteerde een man van 38 die zich verdacht gedroeg in de buurt van een golfclub van Trump. De politie vond bij de man munitie, een geladen pistool en een valse identiteitskaart. Hij zou zich voorgedaan hebben als veiligheidsagent. De man zit in de cel. In Guatemala zijn zo'n 1700 mensen in veiligheid gebracht omdat vulkaan Fuego dreigt uit te barsten. In de hele regio geldt code rood. Fuego spuwt sinds begin deze week lava en as uit. Het is een van de actiefste vulkanen ter wereld. 6 jaar geleden kostte een uitbarsting aan meer dan 200 mensen het leven. Het is wisselend bewolkt met kans op een bui. De maxima kunnen klimmen tot 28 graden. Morgen mogen we zonnige periode verwachten bij een graad of 24. Daarna wordt het opnieuw warmer.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
5: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
6: Altijd schone muziek.

0: spuit.
1: Wow, wow, wow, met Do You One Hold Me. Goedemiddag iedereen. Het is inderdaad alweer tijd om over de middag jullie blij te maken met zomerse muziek, zomerse liedjes die we uitkiezen in de zomergroetjes. We hebben vandaag uiteraard ook weer een gast en die brengt ook een zomers liedje mee. En dat nummer heet In Symfonie. Dan heb ik het over Erik Flenders, die straks hen voor het voetlicht komt vertellen over dat liedje.
2: Zomergroetjes, van maandag tot vrijdag, van 12 tot 1.

0: Uiteraard ken je dit nummer van Barry White. En zo'n 4 jaar geleden maakte de bekende Michael Bublé deze versie. You're the first, the last, my everything. De gewone versie van Onkel Erik, die hopen we te horen. Want ik heb het normaal gezien nu in het programma. En Onkel Erik...
1: Ja, goedemiddag iedereen. Het is Onkel Erik natuurlijk. En Rita die hier dat je verder zit, want ze is aan het babbelen met Volk hier. En ben gisteren van alles weer meegemaakt, zeg. Wat was hier flamenco-avond, zeg. Flamenco-avond. En zo al van die danseressen en al, met plummen en al. Maar ik had niet anders moeten doen dan die. Het was, ik kwam veel te dicht tegen mijn neus natuurlijk, met al die plummen. En ik zei vandaag, ik moet een beetje rusten zien. Hè. We gaan wel lusten naar de VBRO, naar de zomergroetjes. En voor de rest heb ik eigenlijk niet te doen veel te vertellen. We gaan zometeen ons aperitiefje drinken. En ik wens jullie nog allemaal een hele schone dag. En veel plezier dan bij de VBRO. Tot morgen weer.
2: Zomergroetjes van de VBRO.

0: tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Nieuw van Freek van

Monica van Freek van Rooy. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vlugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooy boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35. Mail bova-entertainment@hotmail.com of kijk op freekvanrooy.com.

0: freekvanrooij.com.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanmiddag is het toch nog altijd zomers warm. Van 23 graden aan de kust tot rond een 26 graden dieper landinwaarts. Dat is een afkoeling ten opzichte van de vorige dagen, als je het zo wil noemen. Maar echt heel zwaar afkoelen kun je dat niet noemen. Het weerbeeld is ook een beetje minder. Er zijn wolkenpartijen, hoewel vanmiddag de zon geleidelijk aan toch weer meer en meer zou moeten gaan doorbreken. Terwijl je wel meer wind ziet. Die wind, ja, die kan toch per momenten wel forser uithalen. Waarbij het niet onmogelijk is dat eigenlijk door de droogte, en daardoor staan de bomen zwak, er hier of daar toch een vrij grote tak zou kunnen sneuvelen. Hou daar toch maar rekening mee. Naar vanavond toe gaat die wind afnemen en komen er ook weer meer opklaringen binnen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
4: Allee, iedereen aan tafel, me gaan de soep het scheppen. Smakelijk en ziet hij een mondje niet verbrand, mensen.

De politie heeft een drugbende opgerold die opereerde via Snapchat. Agenten vielen binnen op verschillende plaatsen en pakten 4 verdachten op. Ze namen ook bijna 300 gram cocaïne, 500 gram cannabis en €800 cash in beslag. Enkele arrestanten zijn geen onbekenden voor het gerecht. 2 mannen van 23 en 27 zijn intussen al voor de onderzoeksrechter gekomen en aangehouden. De bekende Vlaamse veilingmeester Mon Bernaerts is overleden. Dat heeft een van zijn zonen bekendgemaakt. Veilinghuis Bernaerts vierde vorig jaar zijn 50ste verjaardag. Mon Bernaerts werd bekend door de vele veilingen op televisie. Hij verkocht ook het duurste schilderij ooit in ons land. De hemelvogel van René Magritte. Het kunstwerk ging onder de hamer voor €3,4 miljoen. Mon Bernaerts is 81 geworden. De grote natuurbrand in Nederlands-Limburg is onder controle. De brandweer zal wel nog enkele dagen moeten nablussen, omdat er verschillende brandhaarden zijn. Ze zet daarbij ook opnieuw blushelikopters in. Ook ons land stuurt extra manschappen. Op de luchthaven van het Duitse Leipzig zijn alle vluchten afgelopen nacht even opgeschort nadat een drone was gespot die mogelijk explosieven aan boord had. Verschillende vliegtuigen werden omgeleid. Volgens de krant Bild vloog de drone met een ontsteker in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Er is een onderzoek geopend. In Los Angeles is het voorbije weekend mogelijk een aanslag op president Trump verijdeld. Dat schrijven Amerikaanse media. De politie arresteerde een man van 38 die zich verdacht gedroeg in de buurt van een golfclub van Trump. De politie vond bij de man munitie, een geladen pistool en een valse identiteitskaart. Hij zou zich voorgedaan hebben als veiligheidsagent. De man zit in de cel. In Guatemala zijn zo'n 1700 mensen in veiligheid gebracht omdat vulkaan Fuego dreigt uit te barsten. In de hele regio geldt code rood. Fuego spuwt sinds begin deze week lava en as uit. Het is een van de actiefste vulkanen ter wereld. 6 jaar geleden kostte een uitbarsting aan meer dan 200 mensen het leven. Het is wisselend bewolkt met kans op een bui. De maxima kunnen klimmen tot 28 graden. Morgen mogen we zonnige perioden verwachten bij een graad of 24. Daarna wordt het opnieuw warmer. Zomergroetjes met Rudy Meins.

0: Voor het voetlicht. Een reis van Friesland tot Limburg rond artiesten van toen en nu met Rudy Meins.
1: Heel fijn dat je ook vandaag weer luistert naar VBRO. Dit is Voor het Voetlicht. En hierin geven we Vlaamse en Nederlandse artiesten een podium om te vertellen over hun liedjes uit hun repertoire. Vandaag is Erik Vlenders nog eens aan de beurt. Hij komt vandaag een vrolijk nummer voorstellen uit zijn repertoire. In Symfonie.
2: In Symfonie is eigenlijk de eerste single uit mijn nieuw album Zuiderse Tinten. Mm-hmm. Die hebben we uitgebracht, ik denk, 2 of 3 jaartjes geleden in Symfonie. Het is een heel blij, vrolijk liedje. Een pakweg misschien wel een slagerachtig. Een liedje waar je vrolijk van wordt, een beetje zomers getint. Ja. Eigenlijk zou ik durven zeggen, zonder enige présence, een beetje een slager met toch de nodige klasse-achtig zo. Ja. Dat zit er een beetje achter. Ja.
1: Wie heeft het gemaakt?
2: Het is een productie van Mark Kortens samen met Wim Klaas. Mm-hmm. Zij hebben gezorgd voor de muziek, de opname, voor de arrangementen. En Steven de Vrijne die heeft de tekst geschreven. Dat is een man die ook heel wat tekst schrijft voor Lilian Saint-Pierre. Het is een beetje in dezelfde studio ook opgenomen, een beetje met dat team achter haar.
1: Het is een nummer, denk ik dan, die voor jou bepaalde deuren heeft geopend, hè?
2: Ja, dat klopt. Het was eigenlijk de eerste single die mijn producer, waar ik momenteel, Mark Kortens, waar ik momenteel mee werk, is eigenlijk het eerste liedje dat die mensen voor mij hebben geschreven. Mm-hmm. We hebben daar destijds ook een bijhorende videoclip van gemaakt. Ja. Het was voor mij ook met dat liedje dat ik voor het eerst toen in een Green Key studio terecht kwam. Het is een studio met heel wat belichting rondom jou, rondom je hoofd. De achterkant, dus het decor waar je voor staat, is eigenlijk gewoon een allemaal groen.
1: Ja, een
2: alles
1: groene wand.
2: Groen, een groene wand. Je staat ook op een groene vloer. Ja. Je moet alleen maar zien dat je geen groene kleren draagt. Hè? Ja. Want achteraf wordt dus de groene wand vervangen door alle onmogelijke beelden.
1: Men kan er alles achter zetten.
2: Men kan daar echt alles mee doen. Alleen het groene achter jou gaat weg. Ja. Dat kan weg. Maar je moet je inbeelden, als je een groen kostuum zou aan hebben, dan is dat ook weg. Dus je mag absoluut niks groen aan doen.
1: Ja, dat gaan we onthouden.
2: Dat is een Green Key studio.
1: Dat is een Green Key.
2: Dus dat was eigenlijk met In Symfony hebben we de videoclip opgenomen in een Green Key studio. Ja. Ook omdat dat in die tijd, die periode, dat het misschien winterperiode was, minder aangename mogelijkheden om buiten te gaan filmen. Ja. En dat allemaal kwam erbij kijken.

We krijgen vandaag wat minder hitte. Nog altijd zomers. Er ligt een lage drukgebied bij Schotland. Dat lage drukgebied beïnvloedt ons weer, maar anno zomer 2026 betekent dat niet veel meer, die lage drukgebieden. Er zijn een paar zwakke storingen die in de loop van vandaag, gisteren en vannacht kunnen doortrekken, maar die storingen die stellen niks voor. Het enige wat daarvan overblijft zijn wolkenvelden en misschien hier en daar eens een pietluttig buitje of een handvol druppels. Minder warme lucht, dat ook, maar minder warm, dat betekent dan toch nog altijd maxima van rond een graad of 23 aan de kust tot 5, 6, 27 dieper landinwaarts. Wel meer wind. En die wind, dat kan een dingetje zijn, komt uit het westen met uitschieters tot 50 km per uur. Nu is op zich 50 km per uur niet zoveel, maar doordat de bomen zo verzwakt staan door die droogte, kan dat voldoende zijn om hier en daar toch een grote tak te laten sneuvelen. Hou daar toch maar rekening mee. Vanavond, vannacht, rustiger, de wind neemt af. Minima tegen de ochtend rond 13 graden in de koelere lucht tussen aanhalingstekens. En dan morgen een minder warme dag. Dan stopt ook de huidige hittegolf. We halen de 25 niet meer. We moeten tevreden zijn met 21 tot 23 graden. Overigens nog altijd goed. Met dan toch wel weer meer zon. Ook vrijdag, zaterdag, zondag zijn weer zomers. Vrijdag 25, zaterdag 27, zondag 29 graden met telkens veel zon. Mogelijk een bui tegen zondagavond, dan maandag weer wat koeler. Maar dan naar dinsdag, woensdag toe weer een opstoot van ongekende en ongeziene hitte.

thuis ben, dan zet ik wel eens de maxi-maxi-versie op van deze Baby Do You Wanna Bump. Er komt heel mooi koorwerk trouwens ook in. Je moet hem eens opzoeken op het internet. Boney M was dit Baby Do You Wanna Bump. Wij gaan er vandoor, want onze bumpplaatjes zijn gedraaid. De zomerse liedjes zijn weer voorbij. Maar straks uiteraard bij VBRO nog veel meer. We gaan eruit met de nieuwe single van Laura Tesoro. Plastic Paradise. Tot morgen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: De politie heeft een drugbende opgerold die opereerde via Snapchat. Agenten vielen binnen op verschillende plaatsen en pakten 4 verdachten op. Ze namen ook bijna 300 gram cocaïne, 500 gram cannabis en €800 cash in beslag. Enkele arrestanten zijn geen onbekenden voor het gerecht. 2 mannen van 23 en 27 zijn intussen al voor de onderzoeksrechter gekomen en aangehouden. De bekende Vlaamse veilingmeester Mon Bernaerts is overleden. Dat heeft een van zijn zonen bekendgemaakt. Veilinghuis Bernaerts vierde vorig jaar zijn 50ste verjaardag. Mon Bernaerts werd bekend door de vele veilingen op televisie. Hij verkocht ook het duurste schilderij ooit in ons land. De hemelvogel van René Magritte. Het kunstwerk ging onder de hamer voor €3,4 miljoen. Mon Bernaerts is 81 geworden. De grote natuurbrand in Nederlands-Limburg is onder controle. De brandweer zal wel nog enkele dagen moeten nablussen, omdat er verschillende brandhaarden zijn. Ze zet daarbij ook opnieuw blushelikopters in. Ook ons land stuurt extra manschappen. Op de luchthaven van het Duitse Leipzig zijn alle vluchten afgelopen nacht even opgeschort nadat een drone was gespot die mogelijk explosieven aan boord had. Verschillende vliegtuigen werden omgeleid. Volgens de krant Bild vloog de drone met een ontsteker in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Er is een onderzoek geopend. In Los Angeles is het voorbije weekend mogelijk een aanslag op president Trump verijdeld. Dat schrijven Amerikaanse media. De politie arresteerde een man van 38 die zich verdacht gedroeg in de buurt van een golfclub van Trump. De politie vond bij de man munitie, een geladen pistool en een valse identiteitskaart. Hij zou zich voorgedaan hebben als veiligheidsagent. De man zit in de cel. In Guatemala zijn zo'n 1700 mensen in veiligheid gebracht omdat vulkaan Fuego dreigt uit te barsten. In de hele regio geldt code rood. Fuego spuwt sinds begin deze week lava en as uit. Het is een van de actiefste vulkanen ter wereld. 6 jaar geleden kostte een uitbarsting aan meer dan 200 mensen het leven. Het is wisselend bewolkt met kans op een bui. De maxima kunnen klimmen tot 28 graden. Morgen mogen we zonnige perioden verwachten bij een graad of 24. Daarna wordt het opnieuw warmer.
1: Na, na, na, na. Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv- en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
2: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
3: Altijd schone muziek.

0: Goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Ben je op zoek naar een artiest die elk feest onvergetelijk maakt? Sammy Moore brengt een warme muzikale show vol klassiekers, meezingers en eigen hits. Zoals Roxanne. Eén keer en samen zijn. Met meer dan 10 jaar ervaring raakt hij zijn publiek met enthousiasme, energie en interactie. Van slager tot pop. Levenslied tot rock. Sammy Moore schakelt moeiteloos tussen stijlen en talen. Nederlands, Frans, Engels, Spaans of Duits. Perfect voor events, huwelijken, verjaardagen, festivals of dansnamiddagen. Laat je meevoeren op een reis vol sfeer, nostalgie en ambiance. Meer info, bezoek sammymoore.be.
2: De VWRO Matinee Show strijkt ook in augustus weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 16 augustus. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt. De trein naar het geluk. Met de hoek van de partij, Michael Heaven. Mike Delano en Andrei Lugovski. Inschrijvingen voor deze matinee-show op

0: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: De Brugse Radio.

De politie heeft een drugbende opgerold die opereerde via Snapchat. Agenten vielen binnen op verschillende plaatsen en pakten 4 verdachten op. Ze namen ook bijna 300 gram cocaïne, 500 gram cannabis en €800 cash in beslag. Enkele arrestanten zijn geen onbekenden voor het gerecht. 2 mannen van 23 en 27 zijn intussen al voor de onderzoeksrechter gekomen en aangehouden. De bekende Vlaamse veilingmeester Mon Bernaerts is overleden. Dat heeft een van zijn zonen bekendgemaakt. Veilinghuis Bernaerts vierde vorig jaar zijn 50ste verjaardag. Mon Bernaerts werd bekend door de vele veilingen op televisie. Hij verkocht ook het duurste schilderij ooit in ons land. De hemelvogel van René Magritte. Het kunstwerk ging onder de hamer voor €3,4 miljoen. Mon Bernaerts is 81 geworden. De grote natuurbrand in Nederlands-Limburg is onder controle. De brandweer zal wel nog enkele dagen moeten nablussen, omdat er verschillende brandhaarden zijn. Ze zet daarbij ook opnieuw blushelikopters in. Ook ons land stuurt extra manschappen. Op de luchthaven van het Duitse Leipzig zijn alle vluchten afgelopen nacht even opgeschort nadat een drone was gespot die mogelijk explosieven aan boord had. Verschillende vliegtuigen werden omgeleid. Volgens de krant Bild vloog de drone met een ontsteker in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Er is een onderzoek geopend. In Los Angeles is het voorbije weekend mogelijk een aanslag op president Trump verijdeld. Dat schrijven Amerikaanse media. De politie arresteerde een man van 38 die zich verdacht gedroeg in de buurt van een golfclub van Trump. De politie vond bij de man munitie, een geladen pistool en een valse identiteitskaart. Hij zou zich voorgedaan hebben als veiligheidsagent. De man zit in de cel. In Guatemala zijn zo'n 1700 mensen in veiligheid gebracht omdat vulkaan Fuego dreigt uit te barsten. In de hele regio geldt code rood. Fuego spuwt sinds begin deze week lava en as uit. Het is een van de actiefste vulkanen ter wereld. 6 jaar geleden kostte een uitbarsting aan meer dan 200 mensen het leven. Het is wisselend bewolkt met kans op een bui. De maxima kunnen klimmen tot 28 graden. Morgen mogen we zonnige perioden verwachten bij een graad of 24. Daarna wordt het opnieuw warmer.

We krijgen vandaag wat minder hitte. Nog altijd zomers. Er ligt een lage drukgebied bij Schotland. Dat lage drukgebied beïnvloedt ons weer, maar anno zomer 2026 betekent dat niet veel meer, die lage drukgebieden. Er zijn een paar zwakke storingen die in de loop van vandaag, gisteren en vannacht kunnen doortrekken, maar die storingen die stellen niks voor. Het enige wat daarvan overblijft zijn wolkenvelden en misschien hier en daar is een pietluttig buitje of een handvol druppels. Minder warme lucht, dat ook, maar minder warm, dat betekent dan toch nog altijd maxima van rond een graad of 23 aan de kust tot 5, 6, 27 dieper landinwaarts. Wel meer wind. En die wind, dat kan een dingetje zijn, komt uit het westen met uitschieters tot 50 km per uur. Nu is op zich 50 km per uur niet zoveel, maar doordat de bomen zo verzwakt staan door die droogte, kan dat voldoende zijn om hier en daar toch een grote tak te laten sneuvelen. Hou daar toch maar rekening mee. Vanavond, vannacht, rustiger, de wind neemt af. Minima tegen de ochtend rond 13 graden in de koelere lucht tussen aanhalingstekens. En dan morgen een minder warme dag. Dan stopt ook de huidige hittegolf. We halen de 25 niet meer. We moeten tevreden zijn met 21 tot 23 graden. Overigens nog altijd goed. Met dan toch wel weer meer zon. Ook vrijdag, zaterdag, zondag zijn weer zomers. Vrijdag 25, zaterdag 27, zondag 29 graden met telkens veel zon. Mogelijk een bui tegen zondagavond, dan maandag weer wat koeler. Maar dan naar dinsdag, woensdag toe weer een opstoot van ongekende en ongeziene hitte.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: De politie heeft een drugbende opgerold die opereerde via Snapchat. Agenten vielen binnen op verschillende plaatsen en pakten 4 verdachten op. Ze namen ook bijna 300 gram cocaïne, 500 gram cannabis en €800 cash in beslag. Enkele arrestanten zijn geen onbekenden voor het gerecht. 2 mannen van 23 en 27 zijn intussen al voor de onderzoeksrechter gekomen en aangehouden. De bekende Vlaamse veilingmeester Mon Bernaerts is overleden. Dat heeft een van zijn zonen bekendgemaakt. Veilinghuis Bernaerts vierde vorig jaar zijn 50ste verjaardag. Mon Bernaerts werd bekend door de vele veilingen op televisie. Hij verkocht ook het duurste schilderij ooit in ons land. De hemelvogel van René Magritte. Het kunstwerk ging onder de hamer voor €3,4 miljoen. Mon Bernaerts is 81 geworden. De grote natuurbrand in Nederlands-Limburg is onder controle. De brandweer zal wel nog enkele dagen moeten nablussen, omdat er verschillende brandhaarden zijn. Ze zet daarbij ook opnieuw blushelikopters in. Ook ons land stuurt extra manschappen. Op de luchthaven van het Duitse Leipzig zijn alle vluchten afgelopen nacht even opgeschort nadat een drone was gespot die mogelijk explosieven aan boord had. Verschillende vliegtuigen werden omgeleid. Volgens de krant Bild vloog de drone met een ontsteker in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Er is een onderzoek geopend. In Los Angeles is het voorbije weekend mogelijk een aanslag op president Trump verijdeld. Dat schrijven Amerikaanse media. De politie arresteerde een man van 38 die zich verdacht gedroeg in de buurt van een golfclub van Trump. De politie vond bij de man munitie, een geladen pistool en een valse identiteitskaart. Hij zou zich voorgedaan hebben als veiligheidsagent. De man zit in de cel. In Guatemala zijn zo'n 1700 mensen in veiligheid gebracht omdat vulkaan Fuego dreigt uit te barsten. In de hele regio geldt code rood. Fuego spuwt sinds begin deze week lava en as uit. Het is een van de actiefste vulkanen ter wereld. 6 jaar geleden kostte een uitbarsting aan meer dan 200 mensen het leven. Het is wisselend bewolkt met kans op een bui. De maxima kunnen klimmen tot 28 graden. Morgen mogen we zonnige perioden verwachten bij een graad of 24. Daarna wordt het opnieuw warmer.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond 1 special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mannen en onkel Richard.
1: Mossie Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
5: Opening, nieuw outlet magazijn. Met korting tot min 70%. Bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
6: Altijd schone muziek.

0: Een praatje met een plaatje met
1: Nico de Klerk
0: en
1: Eddy Govert.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Muziekkenners vertellen.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Verhalen rond artiesten en merkwaardige persoonlijkheden.
0: Een praatje met een plaatje
2: bij VBRO.
3: Dag beste luisteraars en dag Eddy Govert naast mij.
4: Dag Nico. Goede, ja, welkom.
3: Goeiedag,

0: anders kiezen misschien? Nee, toch niet. Toch niet.
1: Nee, nee, blijf er maar bij, want het is een goede keuze.
0: Het is een goede zangeres. Ja. Het is een goed nummer. En het is eigenlijk wel een mooie productie.
1: Ja, absoluut. En er is lang over getwijfeld geweest. Gaan we dat uitbrengen als single of blijft het op een LP plakken?
0: En het is op een LP blijven
1: plakken. Maar ja, hoe gaat het in de business, hè? Ja.
0: Ik weet niet, jij hebt er gewerkt, ik niet.
1: Ja, inderdaad. Maar ja, het is een beetje jammer, maar ik vind het al bij al toch wel een van de opmerkelijkste liedjes die op die LP stonden, hè?
0: De LP is Ik Verlang Naar Jou.
1: Ja, kloppie. Met ook Ik Hou Van Jou erop. En nog andere hits van haar, Nachten van Parijs.
0: Ze zeggen de zangeres is Samantha, hè?
1: Samantha, ja. Daar gaat het over, inderdaad.
0: En we gaan het over geluk of ongeluk hebben?
1: Als je zegt klavertje van vier.
0: Zo moet het geluk zijn, hè?
1: Wij zeggen in Vlaanderen klavertje vier.
0: Ja.
1: Maar in Nederland zeggen ze klavertje van vier. En ik heb de titel moeten veranderen. Een klavertje van vier. Ik vond het een beetje onnatuurlijk klinken, maar wij zeggen gewoon klavertje vier, hè? En als je zo eentje vindt, dat brengt geluk, zeggen ze.
0: Wel, laat ons hopen. Samantha uit 75.

0: Zoek onze toonzaal in Oosterozebeke of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: Nieuw van Freek

Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing.

Monica van Freek van Rooy. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vleugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooy boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35. Mail bova-entertainment@hotmail.com of kijk op freekvanrooy.com.

0: freekvanrooij.com.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanmiddag is het toch nog altijd zomers warm. Van 23 graden aan de kust tot rond een 26 graden dieper landinwaarts. Dat is een afkoeling ten opzichte van de vorige dagen, als je het zo wil noemen. Maar echt heel zwaar afkoelen kun je dat niet noemen. Het weerbeeld is ook een beetje minder. Er zijn wolkenpartijen, hoewel vanmiddag de zon geleidelijk aan toch weer meer en meer zou moeten gaan doorbreken. Terwijl je wel meer wind ziet. Die wind, ja, die kan toch per momenten wel forser uithalen. Waarbij het niet onmogelijk is dat eigenlijk door de droogte, en daardoor staan de bomen zwak, er hier of daar toch een vrij grote tak zou kunnen sneuvelen. Hou daar toch maar rekening mee. Naar vanavond toe gaat die wind afnemen en komen er ook weer meer opklaringen binnen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: De twee Belgische jongeren die maandag door een blikseminslag waren getroffen in de Franse Pyreneeën zijn bij bewustzijn en hun toestand is stabiel. Dat meldt het plaatselijk parket. Het is wel nog onduidelijk of er blijvende gevolgen zijn. De twee van 14 en 21 waren met een groep op trektocht naar een berghut op 2700 meter hoogte. Een van hen kreeg door de bliksemschicht ook een hartstilstand. Het lichaam dat gisteren in Sclessin bij Luik uit de Maas is gevist, is mogelijk door geweld om het leven gekomen. Lokale media berichten dat het lichaam verdachte verwondingen vertoonde, vermoedelijk messteken. Het parket houdt de identiteit van het slachtoffer voorlopig geheim. Later vandaag vindt een autopsie plaats om meer duidelijkheid te brengen over de doodsoorzaak. In Blankenbergen is het verkeer met de zeelijner of kusttram tijdelijk onderbroken geweest na een spectaculair verkeersongeval aan de jachthaven. Een auto voerde een brusk inhaalmanoeuvre uit op een plaats waar dat verboden is en waar de weg versmalt. De wagen belandde ondersteboven op de tramsporen. De brandweer moest de bestuurder komen bevrijden. De man raakte gewond, maar was bij bewustzijn. Ook de mughelikopter kwam ter plaatse. De man van 35, die twee weken geleden een andere man mishandelde en neerstak op een appartement in Diest in Vlaams-Brabant, is aangehouden op verdenking van poging tot moord. De verdachte vluchtte na de feiten weg, maar is een week later gearresteerd in Hasselt. Zijn slachtoffer, een man van 44, raakte bij het incident ernstig gewond. Mogelijk speelden de feiten zich af in de criminele sfeer, maar de politie en parket willen dat niet bevestigen. Stilaan wijken de wolken voor meer zon vanaf het westen. Op de meeste plaatsen blijft het ook droog vanmiddag. Maxima van 24 graden aan de kust tot 28 in het centrum.
1: Nieuws uit je regio.
2: Gisterenmiddag gebeurde een ongeval op het kruispunt van de Rijksweg met de Hulst-Molenstraat in Lendelede. Twee voertuigen botsten er met een stevige klap op elkaar. Een 82-jarige bestuurster en een passagier werden naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. Door het ongeval was er verkeershinder in de buurt. Een 90-jarige fietser uit Houtgulst is gisterenochtend zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een bestelwagen op een kruispunt met de Vrije Bosroute, een fietssnelweg tussen Ieper en Kortemark. Het slachtoffer liep zware breuken op en werd met de mughelen naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de bestelwagen was onder de indruk en werd opgevangen door omstaanders en familie. Ook op de expressweg in Wielsbeke werd gisterenochtend een 51-jarige fietster aangereden door een bestelwagen. Het slachtoffer liep daarbij levensgevaarlijke verwondingen op. De 25-jarige bestuurder van de bestelwagen probeerde haar nog te ontwijken, maar dat lukte niet. Hij verkeerde in shock. En maandagavond zorgde een straatreiziger voor ophef in het centrum van Diksmuide. Toen de politie de man wilde vatten, reed die plots aan hoge snelheid in op de politiecombi om zo te kunnen vluchten. Later liet hij ook zijn eigen voertuig achter en vluchtte te voet weg. De politie kent zijn identiteit, er loopt een onderzoek. Er vielen geen gewonden, maar de materiële schade aan het politievoertuig is aanzienlijk.
3: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Deerne. Matinee show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
4: Ja, dat huis in het zuiden, dat huis in de zon. Met zuiderse kruis.
3: Met ook Suzy Marel, Yves Reenaerts.
4: Jij wil vrij zijn, niet meer van mij zijn.
3: Jason Bradley.

VBRO Matinee Show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matinee Show in de Bolzak 0471 82 52 62 050 78 83 33 of info@vbro.be. Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Alsook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde

0: 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: Ben je op zoek naar een artiest die elk feest onvergetelijk maakt? Sammy Moore brengt een warme muzikale show vol klassiekers, meezingers en eigen hits, zoals Roxanne. Eén keer en samen zijn. Samen zijn. Met meer dan 10 jaar ervaring raakt hij zijn publiek met enthousiasme, energie en interactie. Van slager tot pop. Hey, doe niet zo sexy. Levenslied tot rock. Sammy Moore schakelt moeiteloos tussen stijlen en talen. Nederlands, Frans, Engels, Spaans of Duits. Perfect voor events, huwelijken, verjaardagen, festivals of dansnamiddagen. Laat je meevoeren op een reis vol sfeer, nostalgie en ambiance. Meer info, bezoek sammymoore.be.
2: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor beste congé.
2: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
2: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
1: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: De twee Belgische jongeren die maandag door een blikseminslag waren getroffen in de Franse Pyreneeën zijn bij bewustzijn en hun toestand is stabiel. Dat meldt het plaatselijk parket. Het is wel nog onduidelijk of er blijvende gevolgen zijn. De twee van 14 en 21 waren met een groep op trektocht naar een berghut op 2700 meter hoogte. Een van hen kreeg door de bliksemschicht ook een hartstilstand. Het lichaam dat gisteren in Sclessin bij Luik uit de Maas is gevist, is mogelijk door geweld om het leven gekomen. Lokale media berichten dat het lichaam verdachte verwondingen vertoonde, vermoedelijk messteken. Het parket houdt de identiteit van het slachtoffer voorlopig geheim. Later vandaag vindt een autopsie plaats om meer duidelijkheid te brengen over de doodsoorzaak. In Blankenbergen is het verkeer met de zeelijner of kusttram tijdelijk onderbroken geweest na een spectaculair verkeersongeval aan de jachthaven. Een auto voerde een brusk inhaalmanoeuvre uit op een plaats waar dat verboden is en waar de weg versmalt. De wagen belandde ondersteboven op de tramsporen. De brandweer moest de bestuurder komen bevrijden. De man raakte gewond, maar was bij bewustzijn. Ook de mughelikopter kwam ter plaatse. De man van 35, die twee weken geleden een andere man mishandelde en neerstak op een appartement in Diest in Vlaams-Brabant, is aangehouden op verdenking van poging tot moord. De verdachte vluchtte na de feiten weg, maar is een week later gearresteerd in Hasselt. Zijn slachtoffer, een man van 44, raakte bij het incident ernstig gewond. Mogelijk speelden de feiten zich af in de criminele sfeer, maar de politie en parket willen dat niet bevestigen. Stilaan wijken de wolken voor meer zon vanaf het westen. Op de meeste plaatsen blijft het ook droog vanmiddag. Maxima van 24 graden aan de kust tot 28 in het centrum.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
5: De VBRO Matinee Show strijkt ook in augustus weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 16 augustus. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt. De trein naar het geluk. Met de hoek van de partij, Michael Heaven. Mike Delano en André Lugowski. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info at

kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op VBRO.

tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be. Nieuw van Fred.

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vlugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35. Mail bova-entertainment@hotmail.com of kijk op freekvanrooij.com.

0: freekvanrooij.com.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanavond en vannacht gaat de wind weer afnemen. Die blijft uit de westelijke richting komen, iets meer neigend naar noordwest, maar neemt duidelijk fors in kracht af. Er komen ook weer meer bredere opklaringen binnen en in de loop van de nacht is dan licht bewolkt tot zelfs helder. We zitten in minder warme lucht, maar daar is dan ook alles mee gezegd, waardoor de minima een stukje lager kunnen gaan zitten. We gaan naar een 13-tal graden toe tegen de ochtend, dus dat is minder. Maar het is nu ook niet dat het spectaculair veel gaat afkoelen. Morgen is dan een wat minder warme dag. Dan zitten we een paar graden lager en komt de hittegolf op de meeste plekken voorlopig weer tot een einde. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Kijk op www.brugseradio.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, regionale berichten en de playlist van VBRO 2, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, gisteren en eergisteren zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren, waar je maar wil, via www.brugseradio.be.
1: De twee Belgische jongeren die maandag door een blikseminslag waren getroffen in de Franse Pyreneeën zijn bij bewustzijn en hun toestand is stabiel. Dat meldt het plaatselijk parket. Het is wel nog onduidelijk of er blijvende gevolgen zijn. De twee van 14 en 21 waren met een groep op trektocht naar een berghut op 2700 meter hoogte. Een van hen kreeg door de bliksemschicht ook een hartstilstand. Het lichaam dat gisteren in Sclessin bij Luik uit de Maas is gevist, is mogelijk door geweld om het leven gekomen. Lokale media berichten dat het lichaam verdachte verwondingen vertoonde, vermoedelijk messteken. Het parket houdt de identiteit van het slachtoffer voorlopig geheim. Later vandaag vindt een autopsie plaats om meer duidelijkheid te brengen over de doodsoorzaak. In Blankenbergen is het verkeer met de zeelijner of kusttram tijdelijk onderbroken geweest na een spectaculair verkeersongeval aan de jachthaven. Een auto voerde een brusk inhaalmanoeuvre uit op een plaats waar dat verboden is en waar de weg versmalt. De wagen belandde ondersteboven op de tramsporen. De brandweer moest de bestuurder komen bevrijden. De man raakte gewond, maar was bij bewustzijn. Ook de mughelikopter kwam ter plaatse. De man van 35, die twee weken geleden een andere man mishandelde en neerstak op een appartement in Diest in Vlaams-Brabant, is aangehouden op verdenking van poging tot moord. De verdachte vluchtte na de feiten weg, maar is een week later gearresteerd in Hasselt. Zijn slachtoffer, een man van 44, raakte bij het incident ernstig gewond. Mogelijk speelden de feiten zich af in de criminele sfeer, maar de politie en parket willen dat niet bevestigen. Stilaan wijken de wolken voor meer zon vanaf het westen. Op de meeste plaatsen blijft het ook droog vanmiddag. Maxima van 24 graden aan de kust tot 28 in het centrum.

de dag zal komen, je weet het wel, dat ik er niet meer aan zie. De wet van het leven is al zo. En dat geldt ook voor mij. Maar als ik afscheid nemen van die stad, wordt dan mijn wieg gestoeld. Zoek haren, als het zover komt. Rusten, in Brugge gegroeid.

morgen is het minder warm. We zitten in van oorsprong minder warme lucht. De temperaturen doen er wat vanaf. We dalen naar een graad of 20, 21 aan zee, 2, 3, 24 in de provincie. De hittegolf komt daarmee dan tot een eind. En ook dan een aantal passerende wolken, maar de zon speelt toch een hoofdrol. Lang duurt dat koelere, ja, dat is eigenlijk een verkeerd woord. Laten we het ons toch koelere intermezzo noemen niet, want tegen vrijdag lopen de temperaturen alweer op. Gaan we alweer naar 25, zaterdag 27, donderdag 29 graden toe. En dat uiteraard met heel veel zon en aanhoudende droogte. Mogelijk zondagavond ergens een minibuitje en dan maandag weer wat koeler. Maar dan naar dinsdag, woensdag toe alweer een opstoot van hitte. En mogelijk komt de hitteklap zelfs nog pas dan. Want sommige modellen berekenen voor sommige streken voor woensdag wel heel erg hoge temperaturen. We gaan het zien. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: De twee Belgische jongeren die maandag door een blikseminslag waren getroffen in de Franse Pyreneeën zijn bij bewustzijn en hun toestand is stabiel. Dat meldt het plaatselijk parket. Het is wel nog onduidelijk of er blijvende gevolgen zijn. De twee van 14 en 21 waren met een groep op trektocht naar een berghut op 2700 meter hoogte. Een van hen kreeg door de bliksemschicht ook een hartstilstand. Het lichaam dat gisteren in Sclessin bij Luik uit de Maas is gevist, is mogelijk door geweld om het leven gekomen. Lokale media berichten dat het lichaam verdachte verwondingen vertoonde, vermoedelijk messteken. Het parket houdt de identiteit van het slachtoffer voorlopig geheim. Later vandaag vindt een autopsie plaats om meer duidelijkheid te brengen over de doodsoorzaak. In Blankenbergen is het verkeer met de zeelijner of kusttram tijdelijk onderbroken geweest na een spectaculair verkeersongeval aan de jachthaven. Een auto voerde een brusk inhaalmanoeuvre uit op een plaats waar dat verboden is en waar de weg versmalt. De wagen belandde ondersteboven op de tramsporen. De brandweer moest de bestuurder komen bevrijden. De man raakte gewond, maar was bij bewustzijn. Ook de mughelikopter kwam ter plaatse. De man van 35, die twee weken geleden een andere man mishandelde en neerstak op een appartement in Diest in Vlaams-Brabant, is aangehouden op verdenking van poging tot moord. De verdachte vluchtte na de feiten weg, maar is een week later gearresteerd in Hasselt. Zijn slachtoffer, een man van 44, raakte bij het incident ernstig gewond. Mogelijk speelden de feiten zich af in de criminele sfeer, maar de politie en parket willen dat niet bevestigen. Stilaan wijken de wolken voor meer zon vanaf het westen. Op de meeste plaatsen blijft het ook droog vanmiddag. Maxima van 24 graden aan de kust tot 28 in het centrum.
1: Nieuws uit je regio.
0: Vier politiezones aan de oostkust, onder meer in Brugge en De Haan, testen samen een nieuwe fixed-wing drone om de migratieproblematiek aan te pakken. De drone kan grote gebieden langdurig verkennen en is bijzonder wendbaar boven water, stranden, duinen en andere moeilijk doorzoekbare zones. De test komt erna een reeks oversteekpogingen in de eerste jaarhelft, waarbij transmigranten met kleine bootjes richting het Verenigd Koninkrijk proberen te varen. De drone moet de politie helpen om voorbereidingen op overtochten sneller te onderscheppen en hulp te bieden wanneer transmigranten in gevaarlijke situaties terechtkomen. De operaties worden gecoördineerd vanuit de politiezone Bredene-De Haan. Na de testfase volgt een evaluatie om te bepalen of de drone een vaste plaats krijgt binnen de politiewerking. In Damme kunnen liefhebbers van het festival Campo Solar nog tot en met 6 augustus een stukje van het festival mee naar huis nemen. De zonnebloemen uit de Damse polders worden verkocht ten voordele van Oranje VZW, dat zich inzet voor mensen met een beperking en ook meehielp om het festival toegankelijker te maken. Het festival trok afgelopen weekend 28.000 bezoekers. Voor een democratische prijs tussen 2 en 15 euro, afhankelijk van het aantal, neem je een bos zonnebloemen mee. Afhalen kan elke dag van 14 tot 18 uur op de crewparking langs de Aardenburgse weg, waar de zonnebloemenstand duidelijk aangeduid staat. In de politierechtbank van Brugge is een man van 35 veroordeeld tot een boete van 1600 euro en een rijverbod van 2 maanden en 15 dagen. Hij reed op 5 september vorig jaar rond onder invloed van cocaïne en alcohol. Zijn ademtest bedroeg 1,82 promille, goed voor zo'n 9 glazen. De man, die al 8 eerder verkeersveroordelingen op zijn naam heeft, werd na de controle ook bestuurlijk gearresteerd. In de rechtbank gaf hij toe dat hij een grote fout maakte en verklaarde dat hij drugs had gebruikt omdat hij congé had. De rechter merkte op dat de grenswaarde voor cocaïne 10 is, terwijl zijn test 800 aantoonde. Naast de straf moet hij ook een medisch en psychologisch onderzoek ondergaan. In Sint-Kruis staat komend weekend de 36e editie van Eventing Brugge op het programma, op domein De Blauwe Zaal. Op zaterdag 8 en zondag 9 augustus komen zo'n 250 ruiterpaardencombinaties uit binnen- en buitenland aan de start. Zaterdag worden de dressuurproeven en het jumpingparcours afgewerkt. Op zondag volgt de cross-country, het spectaculaire onderdeel waarbij ruiters door het open polderlandschap rijden langs natuurlijke en speciaal gebouwen. oude hindernissen. Eventingbrugge is sinds 1990 een vaste waarde in de paardensport en was al meermaals het decor voor Belgische kampioenschappen. De blauwe zaal tussen Brugge en Damme vormt met zijn uitgestrekte weide het ideale decor. Een grote ploeg medewerkers en vrijwilligers zorgt voor parcours, hindernissen, stallen, catering en logistiek, gesteund door sponsors en partners.
2: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Deernem. Matinee-show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe presenteert en zingt.

0: VBRO Matiné Show in De Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matiné Show in De Bolzak
1: 0471 82 52 62 050 78 83 33
0: of info@vbro.be. Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oostrozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dicht gaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor buste congé.
2: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
2: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar.

0: bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanavond en vannacht gaat de wind weer afnemen. Die blijft uit de westelijke richting komen, iets meer neigend naar noordwest, maar neemt duidelijk fors en kracht af. Er komen ook weer meer bredere opklaringen binnen en in de loop van de nacht is dan licht bewolkt tot zelfs helder. We zitten in mindere warme lucht, maar daar is dan ook alles mee gezegd, waardoor de minima een stukje lager kunnen gaan zitten. We gaan naar een 13-tal graden toe tegen de ochtend, dus dat is minder. Maar het is nu ook niet dat het spectaculair veel gaat afkoelen. Morgen is dan een wat minder warme dag. Dan zitten we een paar graden lager en komt de hittegolf op de meeste plekken voorlopig weer tot een einde. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

De twee Belgische jongeren die maandag door een blikseminslag waren getroffen in de Franse Pyreneeën zijn bij bewustzijn en hun toestand is stabiel. Dat meldt het plaatselijk parket. Het is wel nog onduidelijk of er blijvende gevolgen zijn. De twee van 14 en 21 waren met een groep op trektocht naar een berghut op 2700 meter hoogte. Een van hen kreeg door de bliksemschicht ook een hartstilstand. Het lichaam dat gisteren in Sclessin bij Luik uit de Maas is gevist, is mogelijk door geweld om het leven gekomen. Lokale media berichten dat het lichaam verdachte verwondingen vertoonde, vermoedelijk meststeken. Het parket houdt de identiteit van het slachtoffer voorlopig geheim. Later vandaag vindt een autopsie plaats om meer duidelijkheid te brengen over de doodsoorzaak. In Blankenbergen is het verkeer met de zeelijner of kusttram tijdelijk onderbroken geweest na een spectaculair verkeersongeval aan de jachthaven. Een auto voerde een brusk inhaalmanoeuvre uit op een plaats waar dat verboden is en waar de weg versmalt. De wagen belandde ondersteboven op de tramsporen. De brandweer moest de bestuurder komen bevrijden. De man raakte gewond, maar was bij bewustzijn. Ook de mughelikopter kwam ter plaatse. De man van 35 die twee weken geleden een andere man mishandelde en neerstak op een appartement in Diest in Vlaams-Brabant is aangehouden op verdenking van poging tot moord. De verdachte vluchtte na de feiten weg, maar is een week later gearresteerd in Hasselt. Zijn slachtoffer, een man van 44, raakte bij het incident ernstig gewond. Mogelijk speelden de feiten zich af in de criminele sfeer, maar de politie en parket willen dat niet bevestigen. Stilaan wijken de wolken voor meer zon vanaf het westen. Op de meeste plaatsen blijft het ook droog vanmiddag. Maxima van 24 graden aan de kust tot 28 in het centrum.

Vanavond vannacht rustiger, de wind neemt af. Minima tegen de ochtend rond 13 graden in de koelere lucht tussen aanhalingstekens. En dan morgen een minder warme dag. Dan stopt ook de huidige hittegolf. We halen de 25 niet meer. We moeten tevreden zijn met 21 tot 23 graden. Overigens nog altijd goed. Met dan toch wel weer meer zon. Ook vrijdag, zaterdag, zondag zijn weer zomers. Vrijdag 25, zaterdag 27, zondag 29 graden. Met telkens veel zon. Mogelijk een bui tegen zondagavond. Dan maandag weer wat koeler. Maar dan naar dinsdag, woensdag toe weer een opstoot van ongekende en ongeziene hitte.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Het parket in Duitsland bevestigt dat op de luchthaven van Leipzig vorige nacht een drone is gevonden met een onbekend explosief en een ontstekingsmechanisme. De drone lag op een landingsbaan bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Een explosieve robot heeft het tuig geneutraliseerd. Er was ook een tweede incident met een vrachtvliegtuig van DHL dat in botsing kwam met een object, mogelijk ook een drone. Dat toestel kon veilig landen in Hannover. In Bredene aan Zee is in de late namiddag een man om het leven gekomen bij een aanrijding door de kusttram. Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is. De trambestuurder is in shock. Het tramverkeer is door het ongeval zwaar verstoord en de lijn zet tijdelijk vervangbussen in. In Wenduinen, deel van kustgemeente De Haan, heeft vanmiddag een zware brand gewoed in een appartementsgebouw. De brand ontstond in de woonkamer op de eerste verdieping. Ook een tweede appartement liep veel schade op en is onbewoonbaar. In totaal zijn 10 bewoners geëvacueerd. 1 man is met rookintoxicatie naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak is nog onduidelijk. In Zoersel in de Antwerpse Kempen hebben 3 jongeren een nachtelijke rit gemaakt met een graafmachine. Die hadden ze gestolen op een werf van een woning in renovatie. Tijdens de rit begaf de kraan het en liet het drietal het voertuig midden op de rijbaan achter. Er lag ook een breed oliespoor op de weg. De brandweer kwam de smurrie opruimen. De jongeren zijn intussen geïdentificeerd. 1 van hen is nog minderjarig. De Italiaanse kampioen Jonathan Milan blijft oppermachtig in de wielerronde van Polen. In een nieuwe massasprint pakte hij zijn 3e ritzege op 3. De Brit Hobbs was 2e. Gerben Thijssen, 1e Belg op plaats 7. In de stand heeft Milan 18 seconden voorsprong op de 2e, de Fransman Magnier. Vanavond droog en overwegend helder en nog zachte temperaturen tot 24 graden. Morgen begint met wat wolken en een kleine regenkans. Na de middag droger en zonniger.
1: Nieuws uit je regio.
0: 4 politiezones aan de oostkust, onder meer in Brugge en De Haan, testen samen een nieuwe fixed-wing drone om de migratieproblematiek aan te pakken. De drone kan grote gebieden langdurig verkennen en is bijzonder wendbaar boven water, stranden, duinen en andere moeilijk doorzoekbare zones. De test komt er na een reeks oversteekpogingen in de eerste jaarhelft, waarbij transmigranten met kleine bootjes richting het Verenigd Koninkrijk proberen te varen. De drone moet de politie helpen om voorbereidingen op overtochten sneller te onderscheppen en hulp te bieden wanneer transmigranten in gevaarlijke situaties terechtkomen. De operaties worden gecoördineerd vanuit de politiezone Bredene-De Haan. Na de testfase volgt een evaluatie om te bepalen of de drone een vaste plaats krijgt binnen de politiewerking. In Damme kunnen liefhebbers van het festival Campo Solar nog tot en met 6 augustus een stukje van het festival mee naar huis nemen. De zonnebloemen uit de Damse polders worden verkocht ten voordele van Oranje VZW, dat zich inzet voor mensen met een beperking en ook meehielp om het festival toegankelijker te maken. Het festival trok afgelopen weekend 28.000 bezoekers. Voor een democratische prijs tussen 2 en 15 euro, afhankelijk van het aantal, neem je een bos zonnebloemen mee. Afhalen kan elke dag van 14 tot 18 uur op de crewparking langs de Aardenburgse weg, waar de zonnebloemenstand duidelijk aangeduid staat. In de politierechtbank van Brugge is een man van 35 veroordeeld tot een boete van 1600 euro en een rijverbod van 2 maanden en 15 dagen. Hij reed op 5 september vorig jaar rond onder invloed van cocaïne en alcohol. Zijn ademtest bedroeg 1,82 promille, goed voor zo'n 9 glazen. De man, die al 8 eerder verkeersveroordelingen op zijn naam heeft, werd na de controle ook bestuurlijk gearresteerd. In de rechtbank gaf hij toe dat hij een grote fout maakte en verklaarde dat hij drugs had gebruikt omdat hij congé had. De rechter merkte op dat de grenswaarde voor cocaïne 10 is, terwijl zijn test 800 aantoonde. Naast de straf moet hij ook een medisch en psychologisch onderzoek ondergaan. In Sint-Kruis staat komend weekend de 36e editie van Eventing Brugge op het programma, op domein De Blauwe Zaal. Op zaterdag 8 en zondag 9 augustus komen zo'n 250 ruiterpaardencombinaties uit binnen- en buitenland aan de start. Zaterdag worden de dressuurproeven en het jumpingparcours afgewerkt. Op zondag volgt de cross-country, het spectaculaire onderdeel waarbij ruiters door het open polderlandschap rijden langs natuurlijke en speciaal gebouwen. oude hindernissen. Eventingbrugge is sinds 1990 een vaste waarde in de paardensport en was al meermaals het decor voor Belgische kampioenschappen. De blauwe zaal tussen Brugge en Damme vormt met zijn uitgestrekte weide het ideale decor. Een grote ploeg medewerkers en vrijwilligers zorgt voor parcours, hindernissen, stallen, catering en logistiek, gesteund door sponsors en partners.
2: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
3: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
4: Het is voor buste congé.
3: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
4: Miljaar!
3: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
1: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
3: Nieuw van Freek.

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbaar refrein. Warme vakantievibes en een vlugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35. Mail bova-entertainment@hotmail.com of kijk op freekvanrooij.com.

0: freekvanrooij.com.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanavond en vannacht gaat de wind weer afnemen. Die blijft uit de westelijke richting komen, iets meer neigend naar noordwest, maar neemt duidelijk fors en kracht af. Er komen ook weer meer bredere opklaringen binnen en in de loop van de nacht is dan licht bewolkt tot zelfs helder. We zitten in minder warme lucht, maar daar is dan ook alles mee gezegd, waardoor de minima een stukje lager kunnen gaan zitten. We gaan naar een 13-tal graden toe tegen de ochtend, dus dat is minder. Maar het is nu ook niet dat het spectaculair veel gaat afkoelen. Morgen is dan een wat minder warme dag. Dan zitten we een paar graden lager en komt de hittegolf op de meeste plekken voorlopig weer tot een einde. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

Het parket in Duitsland bevestigt dat op de luchthaven van Leipzig vorige nacht een drone is gevonden met een onbekend explosief en een ontstekingsmechanisme. De drone lag op een landingsbaan bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Een explosieve robot heeft het tuig geneutraliseerd. Er was ook een tweede incident met een vrachtvliegtuig van DHL dat in botsing kwam met een object, mogelijk ook een drone. Dat toestel kon veilig landen in Hannover. In Bredene aan Zee is in de late namiddag een man om het leven gekomen bij een aanrijding door de kusttram. Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is. De trambestuurder is in shock. Het tramverkeer is door het ongeval zwaar verstoord en de lijn zet tijdelijk vervangbussen in. In Wenduinen, deel van kustgemeente De Haan, heeft vanmiddag een zware brand gewoed in een appartementsgebouw. De brand ontstond in de woonkamer op de eerste verdieping. Ook een tweede appartement liep veel schade op en is onbewoonbaar. In totaal zijn 10 bewoners geëvacueerd. 1 man is met rookintoxicatie naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak is nog onduidelijk. In Zoersel in de Antwerpse Kempen hebben 3 jongeren een nachtelijke rit gemaakt met een graafmachine. Die hadden ze gestolen op een werf van een woning in renovatie. Tijdens de rit begaf de kraan het en liet het drietal het voertuig midden op de rijbaan achter. Er lag ook een breed oliespoor op de weg. De brandweer kwam de smurrie opruimen. De jongeren zijn intussen geïdentificeerd. 1 van hen is nog minderjarig. De Italiaanse kampioen Jonathan Milan blijft oppermachtig in de wielerronde van Polen. In een nieuwe massasprint pakte hij zijn 3e ritzege op 3. De Brit Hobbs was 2e. Gerben Thijssen, 1e Belg op plaats 7. In de stand heeft Milan 18 seconden voorsprong op de 2e, de Fransman Magnier. Vanavond droog en overwegend helder en nog zachte temperaturen tot 24 graden. Morgen begint met wat wolken en een kleine regenkans. Na de middag droger en zonniger.

Vanavond vannacht rustiger, de wind neemt af. Minima tegen de ochtend rond 13 graden in de koelere lucht tussen aanhalingstekens. En dan morgen een minder warme dag. Dan stopt ook de huidige hittegolf. We halen de 25 niet meer. We moeten tevreden zijn met 21 tot 23 graden. Overigens nog altijd goed. Met dan toch wel weer meer zon. Ook vrijdag, zaterdag, zondag zijn weer zomers. Vrijdag 25, zaterdag 27, zondag 29 graden. Met telkens veel zon. Mogelijk een bui tegen zondagavond. Dan maandag weer wat koeler. Maar dan naar dinsdag, woensdag toe weer een opstoot van ongekende en ongeziene hitte.

naaste straten waar we zo graag samen slenterden. Zo nu en dan het geritsel van mooie palmbomen, luisterend naar het zomerse geluid van de krekels, maar vooral genietend van elkaar op dit heerlijk stukje aarde. De laatste zonnestralen van de voorbije dag lieten zich nog even zien en voelen. Dat heerlijke moment samen zullen we nog heel lang

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: parket in Duitsland bevestigt dat op de luchthaven van Leipzig vorige nacht een drone is gevonden met een onbekend explosief en een ontstekingsmechanisme. De drone lag op een landingsbaan bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Een explosieve robot heeft het tuig geneutraliseerd. Er was ook een tweede incident met een vrachtvliegtuig van DHL dat in botsing kwam met een object, mogelijk ook een drone. Dat toestel kon veilig landen in Hannover. In Bredene aan Zee is in de late namiddag een man om het leven gekomen bij een aanrijding door de kusttram. Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is. De trambestuurder is in shock. Het tramverkeer is door het ongeval zwaar verstoord en de lijn zet tijdelijk vervangbussen in. In Wenduinen, deel van kustgemeente De Haan, heeft vanmiddag een zware brand gewoed in een appartementsgebouw. De brand ontstond in de woonkamer op de eerste verdieping. Ook een tweede appartement liep veel schade op en is onbewoonbaar. In totaal zijn 10 bewoners geëvacueerd. 1 man is met rookintoxicatie naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak is nog onduidelijk. In Zoersel in de Antwerpse Kempen hebben 3 jongeren een nachtelijke rit gemaakt met een graafmachine. Die hadden ze gestolen op een werf van een woning in renovatie. Tijdens de rit begaf de kraan het en liet het drietal het voertuig midden op de rijbaan achter. Er lag ook een breed oliespoor op de weg. De brandweer kwam de smurrie opruimen. De jongeren zijn intussen geïdentificeerd. 1 van hen is nog minderjarig. De Italiaanse kampioen Jonathan Milan blijft oppermachtig in de wielerronde van Polen. In een nieuwe massasprint pakte hij zijn 3e ritzege op 3. De Brit Hobbs was 2e. Gerben Thijssen, 1e Belg op plaats 7. In de stand heeft Milan 18 seconden voorsprong op de 2e, de Fransman Magnier. Vanavond droog en overwegend helder en nog zachte temperaturen tot 24 graden. Morgen begint met wat wolken en een kleine regenkans. Na de middag droger en zonniger.
1: Nieuws uit je regio.
0: 4 politiezones aan de oostkust, onder meer in Brugge en De Haan, testen samen een nieuwe fixed-wing drone om de migratieproblematiek aan te pakken. De drone kan grote gebieden langdurig verkennen en is bijzonder wendbaar boven water, stranden, duinen en andere moeilijk doorzoekbare zones. De test komt er na een reeks oversteekpogingen in de eerste jaarhelft, waarbij transmigranten met kleine bootjes richting het Verenigd Koninkrijk proberen te varen. De drone moet de politie helpen om voorbereidingen op overtochten sneller te onderscheppen en hulp te bieden wanneer transmigranten in gevaarlijke situaties terechtkomen. De operaties worden gecoördineerd vanuit de politiezone Bredene-De Haan. Na de testfase volgt een evaluatie om te bepalen of de drone een vaste plaats krijgt binnen de politiewerking. In Damme kunnen liefhebbers van het festival Campo Solar nog tot en met 6 augustus een stukje van het festival mee naar huis nemen. De zonnebloemen uit de Damse polders worden verkocht ten voordele van Oranje VZW, dat zich inzet voor mensen met een beperking en ook meehielp om het festival toegankelijker te maken. Het festival trok afgelopen weekend 28.000 bezoekers. Voor een democratische prijs tussen 2 en 15 euro, afhankelijk van het aantal, neem je een bos zonnebloemen mee. Afhalen kan elke dag van 14 tot 18 uur op de crewparking langs de Aardenburgse weg, waar de zonnebloemenstand duidelijk aangeduid staat. In de politierechtbank van Brugge is een man van 35 veroordeeld tot een boete van 1600 euro en een rijverbod van 2 maanden en 15 dagen. Hij reed op 5 september vorig jaar rond onder invloed van cocaïne en alcohol. Zijn ademtest bedroeg 1,82 promille, goed voor zo'n 9 glazen. De man, die al 8 eerder verkeersveroordelingen op zijn naam heeft, werd na de controle ook bestuurlijk gearresteerd. In de rechtbank gaf hij toe dat hij een grote fout maakte en verklaarde dat hij drugs had gebruikt omdat hij congé had. De rechter merkte op dat de grenswaarde voor cocaïne 10 is, terwijl zijn test 800 aantoonde. Naast de straf moet hij ook een medisch en psychologisch onderzoek ondergaan. In Sint-Kruis staat komend weekend de 36e editie van Eventing Brugge op het programma, op domein De Blauwe Zaal. Op zaterdag 8 en zondag 9 augustus komen zo'n 250 ruiter-paardencombinaties uit binnen- en buitenland aan de start. Zaterdag worden de dressuurproeven en het jumpingparcours afgewerkt. Op zondag volgt de cross-country, het spectaculaire onderdeel waarbij ruiters door het open polderlandschap rijden langs natuurlijke en speciaal gebouwen. oude hindernissen. Eventingbrugge is sinds 1990 een vaste waarde in de paardensport en was al meermaals het decor voor Belgische kampioenschappen. De blauwe zaal tussen Brugge en Damme vormt met zijn uitgestrekte weide het ideale decor. Een grote ploeg medewerkers en vrijwilligers zorgt voor parcours, hindernissen, stallen, catering en logistiek, gesteund door sponsors en partners.
1: Ben je op zoek naar een artiest die elk feest onvergetelijk maakt? Sammy Moore brengt een warme muzikale show vol klassiekers, meezingers en eigen hits. Zoals Roxanne, Eén Keer en Samen Zijn. Met meer dan 10 jaar ervaring raakt hij zijn publiek met enthousiasme, energie en interactie. Van slager tot pop. Hey, doe niet zo sexy. Levenslied tot rock. Sammy Moore schakelt moeiteloos tussen stijlen en talen. Nederlands, Frans, Engels, Spaans of Duits. Perfect voor events, huwelijken, verjaardagen, festivals of dansnamiddagen. Laat je meevoeren op een reis vol sfeer, nostalgie en ambiance. Meer info, bezoek sammymoore.be.
2: Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Opening, nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: De VWRO Matinee Show strijkt ook in augustus weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 16 augustus. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt. De trein naar het geluk. Met de hoek van de partij, Michael Heaven. Mike Delano en André Lugowski. Inschrijvingen voor deze matinee-show op

Het parket in Duitsland bevestigt dat op de luchthaven van Leipzig vorige nacht een drone is gevonden met een onbekend explosief en een ontstekingsmechanisme. De drone lag op een landingsbaan bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Een explosieve robot heeft het tuig geneutraliseerd. Er was ook een tweede incident met een vrachtvliegtuig van DHL dat in botsing kwam met een object, mogelijk ook een drone. Dat toestel kon veilig landen in Hannover. In Bredene aan Zee is in de late namiddag een man om het leven gekomen bij een aanrijding door de kusttram. Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is. De trambestuurder is in shock. Het tramverkeer is door het ongeval zwaar verstoord en de lijn zet tijdelijk vervangbussen in. In Wenduinen, deel van kustgemeente De Haan, heeft vanmiddag een zware brand gewoed in een appartementsgebouw. De brand ontstond in de woonkamer op de eerste verdieping. Ook een tweede appartement liep veel schade op en is onbewoonbaar. In totaal zijn 10 bewoners geëvacueerd. 1 man is met rookintoxicatie naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak is nog onduidelijk. In Zoersel in de Antwerpse Kempen hebben 3 jongeren een nachtelijke rit gemaakt met een graafmachine. Die hadden ze gestolen op een werf van een woning in renovatie. Tijdens de rit begaf de kraan het en liet het drietal het voertuig midden op de rijbaan achter. Er lag ook een breed oliespoor op de weg. De brandweer kwam de smurrie opruimen. De jongeren zijn intussen geïdentificeerd. 1 van hen is nog minderjarig. De Italiaanse kampioen Jonathan Milan blijft oppermachtig in de wielerronde van Polen. In een nieuwe massasprint pakte hij zijn 3e ritzege op 3. De Brit Hobbs was 2e. Gerben Thijssen, 1e Belg op plaats 7. In de stand heeft Milan 18 seconden voorsprong op de 2e, de Fransman Magnier. Vanavond droog en overwegend helder en nog zachte temperaturen tot 24 graden. Morgen begint met wat wolken en een kleine regenkans. Na de middag droger en zonniger.

Most ik drink van onder gewoon, vroeg Zulma Anderman. Dan word ik zot, zei Sessen, ja zo zot of dat me kan. Zou je nog hertrouwen met een ander, vroeg ze Pien. Wanneer ik zullen ze er vinden, zo zot is ook niet zien. Hé hey, moeder Zulma, mijn broeken ik heb plooien. Hé hey, moeder Zulma, je moet de knop aan nooien. Hé hey, moeder Zulma, voor hij mijn schoen gezet.

De nooie voor het ons gezin met de zonne kom verrieken. Mijn tante Adeltrude zei, goh Zerke, kom kieken. Zijn wij dat kind maar zus te zien, komt overdag te voren. Maar als je s'nachts een keer wilt kom, ga je het zien en ga je het horen.

ruimte. Clementine heeft haar kind zijn pap. Moet misschien een keer zijn heusje snutten, of is zijn doekstje weer een nap. Clementine heeft haar kind zijn tutte. Clementine heeft

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Het parket in Duitsland bevestigt dat op de luchthaven van Leipzig vorige nacht een drone is gevonden met een onbekend explosief en een ontstekingsmechanisme. De drone lag op een landingsbaan bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Een explosieve robot heeft het tuig geneutraliseerd. Er was ook een tweede incident met een vrachtvliegtuig van DHL dat in botsing kwam met een object, mogelijk ook een drone. Dat toestel kon veilig landen in Hannover. In Bredene aan Zee is in de late namiddag een man om het leven gekomen bij een aanrijding door de kusttram. Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is. De trambestuurder is in shock. Het tramverkeer is door het ongeval zwaar verstoord en de lijn zet tijdelijk vervangbussen in. In Wenduinen, deel van kustgemeente De Haan, heeft vanmiddag een zware brand gewoed in een appartementsgebouw. De brand ontstond in de woonkamer op de eerste verdieping. Ook een tweede appartement liep veel schade op en is onbewoonbaar. In totaal zijn 10 bewoners geëvacueerd. 1 man is met rookintoxicatie naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak is nog onduidelijk. In Soersel in de Antwerpse Kempen hebben 3 jongeren een nachtelijke rit gemaakt met een graafmachine. Die hadden ze gestolen op een werf van een woning in renovatie. Tijdens de rit begaf de kraan het en liet het drietal het voertuig midden op de rijbaan achter. Er lag ook een breed oliespoor op de weg. De brandweer kwam de smurrie opruimen. De jongeren zijn intussen geïdentificeerd. 1 van hen is nog minderjarig. De Italiaanse kampioen Jonathan Milan blijft oppermachtig in de wielerronde van Polen. In een nieuwe massasprint pakte hij zijn 3e ritzege op 3. De Brit Hobbs was 2e. Gerben Thijssen, 1e Belg op plaats 7. In de stand heeft Milan 18 seconden voorsprong op de 2e, de Fransman Magnier. Vanavond droog en overwegend helder en nog zachte temperaturen tot 24 graden. Morgen begint met wat wolken en een kleine regenkans. Na de middag droger en zonniger.
1: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Deerne. Matinee show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe presenteert en zingt.

VBRO Matiné Show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Weernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matiné Show in de Bolzak 0471 82 52 62 050 78 83 33 of info@vbro.be. Altijd schone muziek.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Alsook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: Israël verwerpt het nieuwe Gaza-plan van de Vredesraad, opgericht door de Verenigde Staten. Dat plan moest de militaire operatie stoppen van zowel het Israëlische leger als Hamas in Gaza. De militie had het akkoord vorige vrijdag wel goedgekeurd. Volgens insiders staat premier Netanyahu onder druk van zijn coalitiegenoten om het spel opnieuw hard te spelen. Aan het grote busstation in Leuven is een man levensgevaarlijk gewond nadat hij is aangereden door een bus van de lijn. Het slachtoffer, een man van 75, kwam met beide benen onder de bus terecht. Op dezelfde plek gebeurden eerder al gelijkaardige drama's. Het stadsbestuur kondigde al wel aan de locatie volledig te zullen herinrichten, maar concrete plannen zijn er nog niet. In Laken in Brussel is een persoon overleden na een val van een balkon. Dat gebeurde in een sociale woonwijk. De omstandigheden zijn nog onduidelijk, maar er zouden geen derden betrokken zijn. Het gerechtelijk labo kwam ter plaatse. De identiteit van het slachtoffer is niet bekendgemaakt. In het centrum van Londen zijn 4 mensen neergestoken. Dat gebeurde aan Covent Garden, niet ver van de theaterwijk. Een vrouw van 47 is opgepakt voor wapenbezit en geweldpleging. Ze zou kampen met ernstige psychische problemen. De slachtoffers zijn 4 mannen tussen 30 en 50 jaar. Volgens de politie liepen ze lichte verwondingen op. In Algerije is een gezochte Noord-Afrikaanse drugscrimineel opgepakt. Hij is kopstuk van de grootste drugsbende van Marseille. Die is berucht omwille van de gewelddadige afrekeningen waarbij slachtoffers levend verbrand worden. De man van 36 ontvluchtte Frankrijk om vanuit Noord-Afrika de drughandel verder te blijven aansturen. Algerije levert in principe nooit eigen staatsburgers uit. Frankrijk vraagt een uitzondering. En de Nederlandse Demi Vollering heeft rit 5 in de Tour de France Femme gewonnen. Ze was de snelste van een koptrio voor gele trui Reusser en de Poolse Nieuwe Jadoma. Justine Gekere was beste Belgische op plaats 20. Lotte Kopecky en Shari Bosuyt verloren 20 minuten. In de stand nadert Vollering tot op 14 seconden van Reusser. De nacht is bewolkt en het koelt af tot 9 graden. Enkel aan zee blijft het 17 graden warm. Tegen de ochtend mistbanken met mogelijk een spatje regen. Vanaf de middag weer zonniger en warmer tot 24 graden.
1: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Deernem. Matinee-show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
2: Naar dat huis in het zuiden, dat huis in de zon. Met Zuiderse kruis.
1: Met ook Suzy Marel, Yves Reenaerts.
2: Jij wil vrij zijn, niet meer van mij zijn.
1: Jason Bradley,

VBRO Matiné Show in De Bolzak aan de Wellingstraat in Weernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matiné Show in De Bolzak 0471 82 52 62 050 78 83 33 of info@vbro.be. Altijd schone muziek.

0: nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

Israël verwerpt het nieuwe Gaza-plan van de Vredesraad, opgericht door de Verenigde Staten. Dat plan moest de militaire operatie stoppen van zowel het Israëlische leger als Hamas in Gaza. De militie had het akkoord vorige vrijdag wel goedgekeurd. Volgens insiders staat premier Netanyahu onder druk van zijn coalitiegenoten om het spel opnieuw hard te spelen. Aan het grote busstation in Leuven is een man levensgevaarlijk gewond nadat hij is aangereden door een bus van de lijn. Het slachtoffer, een man van 75, kwam met beide benen onder de bus terecht. Op dezelfde plek gebeurden eerder al gelijkaardige drama's. Het stadsbestuur kondigde al wel aan de locatie volledig te zullen herinrichten, maar concrete plannen zijn er nog niet. In Laken in Brussel is een persoon overleden na een val van een balkon. Dat gebeurde in een sociale woonwijk. De omstandigheden zijn nog onduidelijk, maar er zouden geen derden betrokken zijn. Het gerechtelijk labo kwam ter plaatse. De identiteit van het slachtoffer is niet bekendgemaakt. In het centrum van Londen zijn vier mensen neergestoken. Dat gebeurde aan Covent Garden, niet ver van de theaterwijk. Een vrouw van 47 is opgepakt voor wapenbezit en geweldpleging. Ze zou kampen met ernstige psychische problemen. De slachtoffers zijn vier mannen tussen 30 en 50 jaar. Volgens de politie liepen ze lichte verwondingen op. In Algerije is een gezochte Noord-Afrikaanse drugscrimineel opgepakt. Hij is kopstuk van de grootste drugsbende van Marseille. Die is berucht omwille van de gewelddadige afrekeningen waarbij slachtoffers levend verbrand worden. De man van 36 ontvluchtte Frankrijk om vanuit Noord-Afrika de drughandel verder te blijven aansturen. Algerije levert in principe nooit eigen staatsburgers uit. Frankrijk vraagt een uitzondering. En de Nederlandse Demi Vollering heeft rit 5 in de Tour de France Femme gewonnen. Ze was de snelste van een koptrio voor gele trui Reusser en de Poolse Nieuwe Jadoma. Justine Gekere was beste Belgische op plaats 20. Lotte Kopecky en Shari Bosuyt verloren 20 minuten. In de stand nadert Vollering tot op 14 seconden van Reusser. De nacht is bewolkt en het koelt af tot 9 graden. Enkel aan zee blijft het 17 graden warm. Tegen de ochtend mistbanken met mogelijk een spatje regen. Vanaf de middag weer zonniger en warmer tot 24 graden.

0: Thuis, op het werk of in de auto. VBRO, de Brugse Radio.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
0: De Brugse Radio.

VBRO-weerman Geert Nases hoor je niet alleen uitgebreid op de radio, je ziet hem ook in zijn dagelijkse weerpraatje op onze website. Kijk op brugseradio.be en klik bovenaan in het menu op Radio. Daar vind je meteen het weerpraatje van vandaag, maar ook die van de voorbije dagen. En dus niet alleen in woord, maar ook in beeld. Weer of geen weer? Geert Nases natuurlijk.

haar sokkelen, van dag of crème en portewa. Zoek het niet wat doen voor hoe praline. Ik lekker haar een crème la glas, vanille mokka of pistas. Ik vage vind mijn voeten aan meline. Een whisky of een goeliker, een tartje met veel crème op haar. Zie gekke zakjes spekken, het zijn de minne. Met nu en dan een goed pellel, een zude vlie, een sokkomel. Ik kijk een achternieten van mijn linnen. Bekijk mijn mof aan dichten, zie ik hem al stek. Zo'n goede vleesde, vind ik niet lekker.

die wat doen voor een goed praline. Ik lekker haar een crème, la glace, vanille mokka of pistas. Ik vang een vimme voeten aan mijn linnen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

Israël verwerpt het nieuwe Gaza-plan van de Vredesraad, opgericht door de Verenigde Staten. Dat plan moest de militaire operatie stoppen van zowel het Israëlische leger als Hamas in Gaza. De militie had het akkoord vorige vrijdag wel goedgekeurd. Volgens insiders staat premier Netanyahu onder druk van zijn coalitiegenoten om het spel opnieuw hard te spelen. Aan het grote busstation in Leuven is een man levensgevaarlijk gewond nadat hij is aangereden door een bus van de lijn. Het slachtoffer, een man van 75, kwam met beide benen onder de bus terecht. Op dezelfde plek gebeurden eerder al gelijkaardige drama's. Het stadsbestuur kondigde al wel aan de locatie volledig te zullen herinrichten, maar concrete plannen zijn er nog niet. In Laken in Brussel is een persoon overleden na een val van een balkon. Dat gebeurde in een sociale woonwijk. De omstandigheden zijn nog onduidelijk, maar er zouden geen derden betrokken zijn. Het gerechtelijk labo kwam ter plaatse. De identiteit van het slachtoffer is niet bekendgemaakt. In het centrum van